0: is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat de productie van het stresshormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Brana sisa tidem manteng mi de baka inyu oso kamera mi neng na apostel Lansdorf en mi hopo taki sami sacha sang yepwi fu fenwi pasi positioner wi srefi in afasi fa gadowani mekwi begi masra mete yu grand tangi fu suma yude gado mete yu grand tangi dat tide manteng wikisi genade baka aging fushi adei futide en dat we kantoro face your throne gado fuchari begina you gado mi wanchari a her volk fusaranang a regering a parlement gado we president Hare Excellentie president Jennifer Geerlings Simons me a potena fesu troon kalo. Kada eme beg you tak ook to visa de na ina kondre disi, we no de toevallig na ina kondre. Grand tangi dat we kan take we presi in den de dis kado. En verstang sana a wani for you, sana a prakseri for you. Kado en libi alla sortu bekomstigheid na wan see. En mek we recht we srefi tapu na kern for alibi. A tru sani sa yuwani en sa elibi na inyu prakseri. Tek abra, ta inyu wortu en me bless you wortu tide manteng. In Jesus name, amen. Hallelujah. We de baka inyu oso kamera. En ade belangrijk lobi brada na lobi sa. Dat te wi opo a wortu fugado. Dat we gi a wortu a okasi. Pour vi pot leto pou baka sang go krong. En vi sabi tak so leisi krong denki e dena in vi. Des we apwan prakseri fu wan sani. En vi no tutseng, vi no looking na in a word of God. En da we kon shita ki anode helemaal en lein na a word. Tidena dey if you apwan holding pe you e verdedig. Is op verdedigen en aanval. We op de houding dat het idee, omdat we de beschadigd. Nou was massa de beschadigd, was massa abi was aan die voor beschermd zijn. Nou def gado, dus eng moest bescherming. Nou mang dat ik kan tegen bepaalde sani een schengelijk zware kritiek en ik kan kon vijandig, ik kan tjari alle soort tra problemen kon en ik kan tegen aanstoot ook toe. En te wie gebruik dat woord aanstoot, dat mijn tak aanstoot aan de wang, san sa gewoon de in je denkje. Aanstoot, zodra je tek aanstoot, e poer Christus na apresie in je libi, en e pot je tap wat zij spoor. Aanstoot, e poer je tap alleen voor Christus. Nou wat ernstig sani, en wie abi fu bewaak wie schreefi, fu, no teki aanstoot, maar mek wie de, evenwichtig, ik van Jezus ben evenwichtig. Maar ik wil de juiste antwoord. Maar ik wil wijsheid voor God dat was, maar tegen je was dat we kan zeggen een juist antwoord. En ik dat de wistrieven. Jezus betakte in Matthäus hoofdstuk 11, vers 16. Schreef je strafrede tegen de tijdgenoten. Dat was strafrede. Dat was strafrede. Dat was uiteenzetting. Want sani sa je leg uit sa je taki pe desma strafu of pe wan strafu de na indies eigenlijk na wan warsko wan strafrede na wan warsko na wan rede na wan redevoering wan san sa je taki sang e sorry sma tak if you do dati wan strafu kan de na indi en abede wan strafrede tegen desma sa e libi in attendati. Wel, mi hoop taki wilek sranamang herken ating in sa we libi. Mi e brivi tak wilek sranamang we libi in ating pe a krei fu a schepping wi abi fu jereng. Wi abi fu jere a bari fu a schepping. Wi abi fu jere dati. Wi abi fu firi de weye sa schepping e firi. De schepping is in barensnood. We hebben voor verstand dat a schepping e wachti dat we leki ching fugado o opo en wat do sa omos do. If you onderscheid attendati en you besef dat you na wan pisi in attendati, in attendisi, dan a reden disi na giyu, nangami. Jezus taki, doch waarmede zal ik dit geslacht vergelijken? Nanga sang mi kan vergelijk desma sa elibi in attendisi. Den de lekip ching, di e knapu tapu woyo, des dong en de barsan gitrawa. If Jezus emek a vergelijking dati, des te aluku kodak aluku saranang. Komt dat aluko mi oso of mi gemeente, a gemeente sa mi lukge, en gemeente natuurlijk, maar pe mi guafesi, of aluko de woroko sa me do, da ataki mi o horwa strafrede ki. Mi o meki i verstang wansani, want mi shitaki ine verstang, ine begreep alibi. Want ataki me vergelijk je lekwam ching san knap doelloos na fesi woyo e bar san gitrawang tak ey mina disparte yere ey mina datjere ey mina somidere ey yere luku mi tien finger na mi gado ey yere luku je verstaan dus ef masra sa tegi mi asan dati dan dat wan taki mi libi dorowang ernstig pisi wa ernstig marki de afvermaning die ze de van oude. Omdat mijn libi doelloos nou. Mijn doel, a doel voor mijn libi, no e stroomlijn moro nang a doel voor gado, voor zei de gado pot mijn libi. Want mijn knap a woyo. En woyo, na ala so tore tak doelgerecht tori ne, tak dape. De tori zei tak na woyo, na disse bar, so dat e bar, alas ma e ser sa abi. Alas ma e bari fu overtroef wa trawang. No as ma ne arkibung. En if you look in het leven als schrijven, desma bekos de cynis dan a skeptis. Dat want taki de bebrivi in de egi filosofie. Skeptis dat want taki waarheid ne bestang. We sayu taki de draaien poti want trafasi dus de skeptis dus en eigenlijk te wil luku alibi makandra disi. Ti de te want tak na abra politiek na wasma da bene si cynisme dan a skeptisme. Of iemand tak abra vooruitgang van kondre, kon tak politiek. Kon tak iemand tak abra vooruitgang van kondre. Ontwikkeling sa okoi na kondre. Of de fin olibaka. Of dis opsa. Dayesi dat ayefu cynicisme, nanga skepticisme, erigeri in a kondre. No wans mane bribi dat wang bunsani kamp sa nanga a kondre. Teikari, dat if you make moro moi de tak neima amasan takasani. No amma fu kerki. Amorogri, beter in elkaar kerkening. Wanneer moro cynicisme en skepticisme ekon, wel we abifu draai anupa.

strefi. Dus begin tap apori in je strefi. Pesele zucht na een ijdel eerbejag. Pedesana te heers. De asoto no kan libidape. Asoto laskrakti dape. Want if asoto in you laskrakti dat je strefi et du bepaalde sani. Et tak bepaalde sani. Dan inomande asoto pe jude. Inomande asoto fukurontapu. Want asoto eigenlijk. So ten ye lukotak e te doro wan presi na wan sma be wan smoko wan sigara das man e smoke moro as man itak no me ka man disip sa wan dat ta map sa da misa smoko mi sigara as man sabi taki yude be isog na nga anti-rook kampanya na nga desandati maso ook tu te we kong leki de ambassadeur fu Christus da wan sma e sitak we kong. As my erfaar tak no mi no kan meki bari of mi no kan kosi lek van begwen kosi mi no kan dwen wan luk wan dinsknecht fu Jezus dape. Mi bribi taki a gemeente fu Jezus Christus in Sranang abi fu opo en teke presi. Wabi fu opo en sorry a presi san karo jiwi. Omdati unumusu abi a neiging dati masra e veroordeel a instelling voor wie de generatie. A generatie sa elibi no in Sranang dat masra aban neiging voor veroordeel wie. Ade belangrijk dat we siwa marki in a generatie die zes wie sang Jezus etaki of wie sa e do de go na wat tegen argument. Dus ano de in staat voor overtuigding. En zo wie so lezi e door het apa precipet wie abi a neiging fu taki de sansa we do foto de sansa ne klop we take kombun. Ma a de belangrijk dat we arti gado en we verander a fasi fa we elibi. Daarom ek te luku Jezus taki dat e son teng we abi wan bagasi, wan bagage sa de rommelig en e bruya we dat we noma shi in a toekomst. Dus de sansa sa in a verleden. Dit is zo voor dat de broeia wie. Dat in oma si gericht go na in a toekomst. In oma si tamara. Omdat je si tamara. Doro abril. Nga de ervaring. Nga de praxe. Nga de firi. Se je be abi in sa schaduw in het verleden. Dus doro abril. Dat je dat na je bril. Se je luku tamara. En en mekitaki. We afwan lo emoties. Sa no verwerk boom. We abi trauma. We abi boom dipi. Geworden de overtuiging, dus sani san gimi adesso, want altijd absorbed in mi libi, je verstaan? We abi wan fasifa we luku alibi, dus zodra was bakang wan nyo sani, we siwa ouro scenario ina san dat baka. Dus una hoop, dus ala nyo sani we siwa ouro scenario na ini. But we luku alibi doro a brilfu a verleden. We reageer vanuit wan vrede, vanuit wanhoop, vanuit anomang, anoluk, wie zij doen na wansani. We hebben wan fasi voor vrede, sa e kiri, en hij vernietig, vertrouwen, en hij vernietig, nieuwsgierigheid. En if you want go na nga abagasi disi, in a new fasi, want alas mij tak oilen ges wan nyunten okong, voor money okong. Maar if you yeye no kring, if you have them bagas this in your yeye, nanga saye go meeting. It cost full energy, it cost you full krakti, full thing in your libi, for go om nanga, dan ye fi tax mano lobby, da ye fi tax my takitori, da ye fi tax my wakanei baka. Dus eigenlijk, moro for you krakti, moro for you thing, e go dape, prefu denki, tamara. En dat is zo mooi dat Jezus taki, kom tot mij, konami, uno di weri. Want omdat hij dit zo bezig is nanga voor kibri de positie pei potu serefi ala sot sani sa ina verleden de san sa ye bribi i de bezig voor hoorden knapu da a very skin en da a very dati a energie a krakti se ap no van nodo voor de creatief voor denki nyu sani of voor konan wa nyu idei ano demoro. En we praxeren dat we gaan visiten waar we gaan naar baka. Jezus met de discipel dat je rette we go uno teki reisak me. No show one los an me. En mi denk dat je zo'n tewi abif kong na ina fase dat je. Pewi e kong
pot alasano

0: se vertrouw God en put alles aan wat se en volg Jezus. Goleer nieuw sani voor Jezus. Luku alibi voor Jezus in een nieuw fase. Probeer begrijp sa adu voor seide adwing en verstampe ego. Omdat amesif Jezus dan een duidelijk voorbeeld die ik is tegenstand. Want we zijn bij de zon nog bij houden op. Is dat we zo lezen wie de bezig in wat fitty. En met elkaar de fitty dat was zijn loze machtstrijd. Zo maar abbe voor het zeggen. Zo is dat fitty dat te beginnen te zien als een voor mijn vrouw. Pe is dat soms in een paradijs toch die. Maar strategie Eva uw begeerte zal naar uw man uitgaan. Dat hij zal over u heersen. Pe een vrouw. Het doet bepaalde zijn zodanig voorkomt dat een man regeert Abraham. En een man doet bepaalde zijn wat een vrouw is doen tappen ede. Dus nu was maar nog maar met trouwens doen tappen ede. En dat een heer vindt hij dat hij het last van de energie. En zo wie de ook doen in alle de dingen. We hebben voorkomt op een presie. Pewe libi. Lekisma. Sa ewaka. Baka Jezus. En ewaka. Nanga Jezus. We nu abi fu wachti wan dramatis sani na ina libi. Ma mek wi yere atiri kari fu masra. Sa e karwi, e mek wi sabita ki a problem no de ina wan sa e karwi, a problem de ini. Wi sa e reageer tapa kari. Wan me bribi ta gado e karwi, a sepeng e wacht tapa openbaar worden van de zonen gods. En we hebben een fasie voor een missie als ten voor God, maar we begi dat die de als ten voor God sa jere in a tier vu, at in a diep vu, as don en go na God tak na me, in a diep vu at en a heer onverschilligheid, a heer fasie voor we luko sani, sa draai en sa change, as a shift en je verwacht die sa wikit op de juiste sani en dat die om make dat die wat hier atmosfeer ook ontstaat in akondre na in widibi, dan zijn furu etaki en furu edenki. Omdat mi sabi tak gado de klari na e uitgestrekte anu e wakti tak here akondre disi mitten dorofu bles akondre. En mi bribi tak sanko na pasi, gado on ruim op, if you want trangai ati. En ade belangrijk voor u sabi, dat make we stop nanga bieden weerstand. Mek wie saka wie schrijft die garo in de tendisi. En mek wie bieden weerstand tegen die dibidi. Mek a tjentje dat kon. En mek a markie dat die soda in wie. Nu wa eindig a reeks voor den prakserie, den overdenking san garo begimi nanga a begi disi. Garo masra mette yu grantangi fusuma yude. Meteen je grand tangi gado tata dat je potu in een nieuw positie. Maar me beg je make ook to in een nieuw positie in sa je potu make nieuw nanga krim prakseri kom na in wi. Gado make wi sabi taki. If je herstel no de na in akondre. Akondre no ma waka. If a recht systeem in no e functioneer na in wakondre. A de functioneer boom. U kan vergiti a blessi fu gado abra akondre. Gado masra if de poti wang e bari en de kri gado you e yere a bari. Gado me beg you masra that true gado you sa dry look usra nang. Langa wa anu giwi. Langa wa anu gide wang sa e kari oprecht na you gado. Yere den kri en char wan chenchi kong na in akondre disi. Make de wang sa mus opo, make de opo. Make de wang sa mus knapu, make de knapu. Gado tata, mek wie abi a juiste verwachting. Fu sang, yo poti in yo serefi. Fu do, fu bless, wisra nan kondre. In a neng fu Jezus. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Vader, goedemorgen, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time, halleluja. Onze belangrijkste informant is onze thema vandaag. En Jesaja 30 vers 21 is onze thematekst. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts gaat, of naar rechts of naar links zal gaan. Halleluja. Een van de zegeningen, geliefde, die de Heilige Geest in uw leven brengt, is communicatie. Dat wil zeggen, het overbrengen van informaties. De Heilige Geest spreekt tot u en brengt u informatie. Wanneer Hij het nodig acht om u iets te laten weten, dan fluistert Hij het u. Hij fluistert het u toe en vertelt het u. U zult daarom nooit in de steek gelaten of benadeeld worden, omdat u de communicatie van de Heilige Geest heeft. Halleluja. Ja. Omdat ik voortdurend met hem in contact sta, dwaal ik nooit in het duisternis. Hij laat me weten wat ik moet weten. Hij vindt het nooit erg als mensen informatie achterhouden. Degene met wie ik communiceer weet alles. Ja. Dus ook al denk jij dat ik iets weet, ik weet alles, want de Heilige Geest in mij weet alles. Hij deelt altijd alles met mij, wat ik moet weten. Hij is mijn belangrijkste informant, zegt Pastor Chris. Denk eens terug aan de bruiloft in Cana, in Galilea, waar Jezus aanwezig was. De Bijbel zegt dat zijn moeder daar ook was. Op een gegeven moment toen de wijn opraakte, ging ze naar Jezus en zei, ze hebben geen wijn meer. Ze bracht hem die informatie. Denk daar eens over na. De Heilige Geest doet dat allemaal voor ons. Hij brengt ons informatie, geliefde. Hij vertelt ons wat nodig is en wat er gedaan moet worden. Halleluja. Hij brengt ons niet alleen informatie, maar hij leert ons ook wat we moeten weten. En hij geeft ons leiding. Daarom zijn we nooit in verwarring, geliefde. Spreek nooit over verwarring. Denk nooit dat u verdwaald zou kunnen zijn. Nee. Ga niet ergens staan en zeggen, ik ben verdwaald. Nee, u bent bij de Heilige Geest. Hij is nooit verdwaald. Dus hoe zou u verdwaald kunnen zijn? Nee, hij zal u precies vertellen wat u moet doen. Geprezen zij God. Halleluja. Halleluja. Geprezen zij God voor eeuwig. Geliefde, wat een rhapsody vandaag. En vandaag wil ik bidden met alle mensen die de Heer nog niet hebben geaccepteerd tot Heer en Meester van hun leven. Dit is een mooie gelegenheid voor uw geliefde om dat te doen. U zegt mij dit gebed na. U zegt, o Heere God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Ik geloof dat Hij voor mij stierf. En dat God hem uit de doden opwekte. Ik geloof dat hij vandaag de dag leeft. Ik belij met mijn mond dat Jezus Christus vanaf vandaag Heer van mijn leven is. Door hem en in zijn naam heb ik eeuwig leven. Ik ben opnieuw geboren. Dank u Heer dat u mijn ziel hebt gered. Ik ben nu een kind van God. Halleluja. Geliefde, ik wil u feliciteren met deze geweldige stap die u heeft gemaakt in uw leven. Want het is een persoonlijke stap, maar ik heb u daarbij geholpen. Maar verder gaan we dus bidden. U mag me dit gebed ook nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de Heilige Geest die met mij communiceert en mij in alles leidt. Ik wandel in goddelijke inzicht. De helderheid en begrip. Ik ben nooit verwaard of benadeeld, omdat ik altijd leiding en openbaring ontvang door uw geest. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt amen. Halleluja. Geliefde, wauw. Ik wil u bedanken nogmaals voor het willen meedoen met de Rhapsody van de Realiteiten. En
Zoals we altijd vragen, als u geïnteresseerd bent om de Rhapsody van Realiteiten opgestuurd te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen naar ons nummer met het thema van de dag. En het thema van de dag vandaag is onze belangrijkste informant. En u stuurt het naar 8646-446. Geliefde, ik ben Michelle Asinde. En voor de mensen die nog geen gemeente bezoeken, u bent van harte welkom aan de Ringweg Noord-110. We kijken uit naar u, bent van harte welkom. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de anderen.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Lobby, let's speak to you, man. Een van harte goede morgen. Want bless you, mama, ten so boom. Na in een neem van Masra, Jezus Christus. Me en Bisschop Alfred Mayo, lobby one die de in jouw op camera. In een moment hier is. Naar een gemeentekwartier voor de Church of the Living God International. Iedere zondag lobby one een programma die is de in jouw op camera. Via Radio Shalom, we waren Odi. Na alle leiders, we spelen je de vakondredies of daarbuiten en je Jeremies ten. Waar bless idee na in een neem van Masra Jezus. En alle tra-bribiwang, lobbywang, alle santawang, den bribiwang voor de gemeente. En alle de gemeente, bika wie de wans king, we bar odi en we send odi jiyo. Na a mooi day disi. Amen. God boom. En gado na awansa eyep wi ala de na ina takru grontapu disi. Lobby one, we are going to shut the busy gospel and

0: Ja, Lebuan, Lidor Bakka en de Takero Grantani. Voor in genade en in Boati. Ja, garu taknanga wie alade. Ja, garu die power wie alade. Amen. Prijs dan in voor Jezus. Lebuan, mi want te geven dat Bijbelboeketaki na ini aboeku Jesaja 54, vers 17. Daar staat: elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knecht des Heren. En in de recht van mijnentwege luidt het woord des Heren. Amen. We biggie God, one bless you for Masra Abra in woord. Amen. Halleluja. Lobiwan, agrontapu dis nou wang hoestree. En dat met akstree, die wille kipkien voor gado, julik wang bribisma muskodoro na in agrontapu ja. Ja, wang stree die wang trang astree en het garnot nap jiu yun wang meken. Bika astree dis lobiwan sabushina nga ai dan na noti ma ina yeye astri de fem presi na drape atore bijin na drape ai city na drape afete feti. Amen. En in begrijp dat alles aan is sabushina ai ti de alle aanvallen ergens na ina yeye grondtapu a aanval dat city kom. En daarom ik masra en roepen wie op alle die bakken van begi bid op onhoudelijk. Lobiwan, Masra is een subzijde bij tak de sani. Garo subzijde bij tak de sani. Lobiwan, in een woord toe, apot de committee wie. Omdat aye je streed die minen en judena in. Na wan die hebi, maar na wan die eigenlijk. Feti je wikba. Wie mag wakken? In een overwinning toch? Want daar Masra is, feti je wikba. Prijs de Heer, maar toch. Ik heb geen voor God, je abi voor hoor je nog aan toe. Bijbelse principes, je abi tja je schrijf je nog aan vast. Je kan winnen, warrior, winnen, vet man. Toch? En Masra feta feti jibi. Maar nooit een Bijbelboek zorg wie dacht, hé, je moet gewoon erop loslopen, ik nooit nepsa. Nee, de Bijbel zegt hier: alle wapen. Sasa de gericht tegen jou. Sasa worden gesmeed tegen jou. Sasa meki of opo tegen jou. Lobiwan nosa boek resultaat, not anosamandu. Met andere woorden, anosaman jiu mankeri, anosaman kiriu, anosaman vernietig jiu. Bijbelboeketaki. Amen. No one wapen. En Lobiwan afiant, je gebruikt die frenti sani, voor kona you passi, voor trobe you, voor make that you las hopu, en de gomorre fara, voor you raak ontmoedig. Toch, en kan dit zijn een ding die schrijf je. Afriant is zin kon aan je passie. En het is voor jou tegen jou een sterke wapen. Toch, en wat is dat? Het trangetje, het voeren biggie. En bemoediging ook al. In een mahoristan. En je atrouw van heer Trasani. Maar goed ook zei Lodwan, Wilek Santa Wang. If you hoor naar Masra. Demakandra begi suku masra pesi libi wa santa libi wie de meer dan overwinnaarlijk van Romeinen in tegibi. Je brukt dat hier, Lobiwan. Halleluja. Aboskopul is na in Jezaja, Lobiwan, na wafu hopu. Toch, na wafu hopu via volk voor masra. Toch, die ebribi en lekfawi de tirena in de eindtijd din masra. Bika we verwacht dat over masra in die momenti. Masra etegu na Jesaja 54 drape. Vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. No vrede. No shen, no vrede. Toch? Bika, you no sa, shen no sa komitju. No, no. En dan met dat kring abra wie, sa en bek moeite voor din garo. Ja? Garo altijd otnap jiu. Na garantie dat hij jiu. Na ini abuku Jesaja. Weet je Daniel? Lobiwan na ini Daniel 6. Fa de besit trapu jen. E egi collega's. Egi regeres manne sit san die jen voor poere na pas die seide omdat garbe me kan mandis wees, garbe jepen, garbe me kan uitzonderlijk en trouwen loop dat die. In de Bijbel zegt dit zit trapu jen. Ja, en uiteindelijk Daniel de moest doen een leeuw olie, een leeuwenkuil. Maar zo is je garbe doen, garbe kiebreng. En a heer trapu, a heer Chucha Sarema City, which he talked about, uiteindelijk, a nefu, a libi God of Israel, a God of Abraham, Isaac, and Jacob, that befell Benji, of that na God of that na in a God of. Lobby one, make me not Steve in a inivy brevi. Amen. Make me no afraid. God of ne unken that stree. De eitegi we kriegen that stree of de. De mo opo wapen tegen wie. En een wapen kan de differentie fassie. We zien dat in die libiden. Dat zoals men letterlijk vanwege de geloof naar in die master de abif napu is gone. En ook toe geweers vuur, naptiki, trouwen en nefie. Toch? En de sand is wie en allerlei vervolgingen. Komt die brief is maar. Vaf juna in den dedici, vaf wina in Suriname, en Nederland en overal. Van wie gewi brevi. Lubiwan, de Bijbel zegt geen enkel wapen zal zich gevieren. No one of them zal zich gevieren. Ooit zich gevieren. Ja, bika gado ejiwia overwinning. Ook de overwinning, abra, beschuldigingen. Ja, want dat kring, taki. Alleen mofo sa otaki, alleen tongo sa otaki. Ja, no sa mandu noti tegen wie elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Masra otaki, lo gewoon beschuldigen kan kon na je passie. Ja, ja, a kan kon. Bijbelboek het ook in de Romeinen acht drapen. Wie zou uitverkorene gods beschuldigen? Beschuldiging ook kom. Ja, ja. Ongegrond, onterecht, vals, akan. Dan praat ik niet over de man die dit troe met taljap sek abrat nap ina wil fugado. Lobby wan en sane committee you. Want de serve go sukusani, dan wabi paya presia. Masra ot napji you, atak no once ma oman beschuldig you, of fetigi you. Is ook zo masra Jezus takina ini, Matthäus 10 drapen vers 19. En 20, had ik wanneer zij u overleveren, maak u dan niet bezorgd. Hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden, wat gij spreken moet. Want gij zijt het niet, die spreekt. Doch het is de geest uw vaders, die in u spreekt, halleluja. Momento d'oro lo biwan per mocha yugo, na kruutu, lo beschuldig je voor dis en dati. Maar lo biwan fi nap na ini leti. Toch? If you nap lek wan brivis, ma if adef Jezus ede, if adef evangelie ede. Ma sal tak no frede. No frede mi ching. Toch? No frede bika en opodden woord, wa santa e opodden woord na ini yumofo. Yo konfort te staan. Het is voor een soort situatie. Ik kan niet wat buurt zijn. Ik kan niet terwijl je tjara evangelie, je doet straat evangelisatie. Alle soort discussie, ik kom. Het is mijn commissie. Toch? Goed in mijn buurt voor tjara bonjouzo. Het is mijn konaju. Kom contra a evangelie. Vrees niet, zegt de Bijbel. Het zal u in die uren gegeven worden, zegt de Bijbel, zegt de Heer. God is refugiën. Na het juiste moment, amen. Prijs dan in voor Jezus. En zo is het dat we gaan gomoren voor alle bijwaan. En want de mooiste aan zijn lobby in Jezaja, Jezaja, tak, den blessed is hij, den promised is hij. Oh yes. En ook de trasma, maar zijn voor mijn, de knechten des Heeren. Het zijn voor de gelovigen. Het zijn voor de heiligen. Mi nangayu. De wang die jide libi na masra. En ook toen jude nasab masra tide lobiwa en arkimi. ook toen je kan koeien naar botto, a blessie botto is. Ook toen je kan koeien, a blessie is. Het zijn voor de gelovigen. Toch? En dat na alsjeblieft wan. Dat nog wel mooi wan. Dat zijn special blessings. Special bescherming. Oh ja. Die de je de santa wan. We tak garo grantain voor dat tide. Amen. Le bon sabi moudou. Mek wie hori. Na garo pramisi. Amen. Mek utan vertrouw masra. Mek je fasi wie de waakzaam. Lobby wan. No mek je linisma. Broeia you. Na ala de leerstellingen die we zien naar social media. Etc. Menselijke meningen. Menselijke leringen die ze poneren. Lobby wan maar hoor na masra. En blijf trouw. Blijf trouw naar je roeping. Blijf trouw naar je kari. En gado die kari. De Bijbel zegt hij is getrouw. En al hoor je lobbywan. Al tja je al mek pasige je. Te na a einde. Amen. Halleluja. Met God bless you. De woord is lobbywan. We sabi dat streden. Maar na ini masra. Wini de. Halleluja. Me spreek a zegen voor masra uit. Abra you libi. Lobbywan. I go you boom. As I go you boom. You win 50. Je de moralek winimang, masra ot nabji yo asante yo pot wortu na idi yo mofo, yo meke nanga kone Jezus. Amen. Yo meke nanga kone Jezus. Halleluja. Amen. Ik nodig je uit je dienst te lobby want in de manteng, 10 euro, alle de gemeente voor je perende, lobby want 10 euro. Dienst ervangen aan en jullie van harte welkom. The Church of the Living God International in Zuid-Amerika. God bless you. En zo masrawani te wantralis baka. Amen.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

0: dis na a programma Doro Fu Hopu, wan presenti Fu Gemeente Handelingen. We win see you, wan blessi Arkiting.
1: Arkiman, wan blessi u dit mantia nyaning Fu Jesus. Dis is die programma Doro Fu Hopu, sa ikon a yu alas onde mamanting. Wan presentasi Fu Gemeente Handelingen Ministries International. Nina pastor senpai de manting dia ka podi nyuna nga wodu fosi wodu ro mo fara me ku chawan bigi father ni mo glantang if de manting ngadu glantang if a wodu fu de manting ngadu e poti ala sania ni u anu masara de manting we bigi na yu masara dati u teki abara papa dati yu wodu no go ligi ligi masara marati amiti na nga wasma papa ngadu bigi na yu masara a ini Jesus ning amen and amen. Ruby wang itu wang trumo wang blessi odi yang nyanyi for Jesus. Di sini ada program adoro for hope. Saya kuna yu Allah sonde manting. Di awo tuh gado ekong lebih wang. Meltate ekong nanga open baring. Ekong nanga nyunshi. Ekong nanga kenising. Wamenok ekong nanga krakti. A krakti saya kuna fuku doro moro fara. Krakti saya kuna yu nafu giu giu mut giu kuda mut. Fukan kis vers krakti fukan kudoro moro fara nanga gado. If you opo you serifi lobby one for to gado abi wan sanigi yo bakati declari clari me bar odina de leaders for committee handling and ministries international chief apostle ibiri wan fuden trawa me gado blessing tidi mi wali si modifan ta buku fu Matthäus lobby one Matthäus 17 for he looking tap abirgi lobby one lebih wang ade bung fukang de cross bi fuan sma ade bung fukang abuang mati ma ade bung oktu fukang de cross bi fugado mateyu de cross bi fugado le chez de san fugado ye air far de san sang awan tak na yu ye ma meno ye chi san sang enfelet normali no bon machi ma mati de cross bi fugado de si de sanda ti lobby wan make we lisi lobby wan en ses dagen later nam Jesus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid tel hoe jij stak Jezus stak je drie man different disciple thing Petrus, Jacobus nanga Johannes te wili si bebe buku is takirin driman di si bebe de cross beefu in amen fami takina biging ba ade bufu de cross beefu wasma te yu de cross beefu wasma ye shi den afas faili bi ye shi a karakter fin amen och de bun sani in oktu ye shi and de mas fi staki de bebe de cross beefu Jesus da mik abe katek den fu de begwe tapon a bergi fu go begi lo biwan vers 2 etaki. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn kleden werden wit als het licht. En dit is wat we bergen op dat is gewoon opmerkelijk. Dus dat Jezus verandert in skin, verandert voor in gedaante op die wang. In visie kon kring, zoals een zon. Amen. En de maatjes is dat jong. Abe straal. Abe scheen. Amen. Dat vers 3 is dat hier. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Dat de man is hier, lobby wang, Mozes naar Elia. Die bij tak naar Jezus, de man sabe de om meteen bana fesie. De shide tak nanga Jesus. Vers 4 is aki, dat Petrus antwoordde en Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Ataki gado, ade boom, taki wie dit ja. Indien gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan voor u één en voor Mozes één en voor Elia 1. Petrus aki masra abunta ki wi tanja e kui meki dritenti wangi u wangi Elia nanga wangi Moses Petrus lobi wang ashi a heerlikheid san Jesus be waka ini ma abe ma erfaring en abe de so bungen taki ataki masra ko meki dritenti gide mang disi ma tu ka tang ini atmosphere disi lobi wang de boom fu ka de ina atmosphere fu gado yeshi be parle sani yeshi san san normal in no make me a presenti fu gado and that make you pay gado wolu gi fu kan wolu se fi bisa na ngalisa fu gado fu kan de cross be fu gado fu kan chayu kon cross be fu gado normal mi taking ina bigin taka de boom fu ka de cross be fu amati mus ap mati and you want to live in a ground tapu desi ma mo lo bigi mati fi yo amus de Jesus da ke amoro bigi mati fi de Jesus da yo shi sani sa engelik insre fi eshi tu on descend ici normal in a bon machin na wa atmosphere be de pe de manis be kachi descend ici octo on asma de be de langatin de ko fosh kein ning en ista ki insre fi tu abe din wa yel ke ma de fesi de ko bigi stral ke asson ici en tok de mas be abia khana def be kan shi de mangi sabe de o me yari to rek ba de de fosh kein na Jesus say de ama de be de cross be fu in le biwante de cross beef gado ye shi de sani lek fa a shi de sani ye libi lek fa a wani you libi ma me noch ai chayu vers 5 dat ki terwijl hij nog sprak zie daar overschaduw hen een lichte wolk en zie een stem uit de wolk zeide deze is mijn zoon de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Zie. En terwijl de ina heerlijkheid dat Peter lobby wang, is dat hij kados refi. Tak na nga ding ook, dat hij disi na amman piking. Disi na mi man piking. Awan in sami abi prisiri. Amen. Adebung lobby wang fude ina presenti fugado. Te ide cross bi fugado, yeshi sani fugado. En vers 6 is dat hier. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werpen en werden zeer bevreesd. En dat hier de discipel jere astan, asan is de jere astan, is dat hier alle van de moro hier dat de fado agron lobi wang, dat de feest op agron voor de ambigie. Amen, zie je, dat hier en Jezus kwam bij hen raakte hen aan en zeide staat op, wees niet bevreesd. Dat Jezus kon dat ding lobby wang. Dat hij denkt dat je oppo onvrede. Vers 8 dat hij toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat hij dit oppo de aibaka lobby wang. Dat is dat de trauma no de moro. Dus Jezus wang, de trauma verdween baka. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende, vertelt niemand dit, voordat de Zoon des mensen uit de dood is opgewekt. Amen. Jezus zei dat hij asan zei, zo zei, onom te jino as mij. Baka te mi wiki baka, baka te de kimi, te lo kimi te mi wiki baka. Dan pas omus te jiden. Nde sang disi lo biwam. Desan disi lobi wang na sanisan vimus libina ngading dati te de cross be fugado yeshi sani fugado ai chayu ai leriu sani ma ai soriu sani outu amen desan sani mani si ya normal in bo machiding ma ma debe de cross be fugado be dina presenti fugado na gado be kaso de desan disi te de manten lobi wang sami wambo mulokyo na fu de cross be fugado en gewoon zo je nu maar kon cross beef gado. Je beef bouw een relatie naar die want. Staki Petrus naar Johannes. De be bouw een relatie naar gado. En zo de be kode in mati naar Jezus. De be kode in mati. En zo abe kan chading. Naar in mee voor zijn sani voor in. De be wang. TDD fa you kan bouw een relatie naar Jezus. Want je nu maar sheng moro. De fa je mati be sheng. Maar door een woord te hebben, ik kan bouwen een relatie naar een. En dat moet we geven elkaar de woord toe. Want in naar een woord toe naar wang. If you follow naar een woord toe, automatisch je follow naar je jef gado. Want dat je niet bilik van woord toe taki. En dan je jef olé je humor of fara lobby wang. Dat moet je alles van de manting, we nee, we weer voor chagado over geven. We want you de cross be voor gado. We want you shani voor gado le fare mas be shiden sani, sani sani be shiden. Normaal de no bo shiden. Maar de be de cross be voor gado. De be kashiden. De you de cross be voor gado lobby wang. Au sorio sani in your family. Au sorio you egi libi. Na me nog au sorio sani fi kang ye pitrawan o to lobi wan. Te de manten lobi wan me bomu dok you. Fu kon cross beef fu gado. E de mas nome de cross beef fu Jesus de sandis de nobo shiden. En te de de o to a de mogelijk e te fu kon cross beef fu gado. Doro en wo to la me kwe giu en wo to. So wat ye ka furu you nanga en ye ye. So wat ye ka libi la lekfa en wo to wan ye mat en nanga en wo to na wan. If I want to fool Jesus, it plenty go in you. Don't take in a God, so if you plant go in you. Then you can live like in. You can decrease with in. You can shed the sun like for I shed the sun. If you want to maintain with you, then what to do? I'm at you one you can cross with for God. I'm at you one you live in God. More Eric Srefi. Then a God, God, you're the you. The sun for God like for the most do. And I'll take now you, I'm at you decrease with in. Tre manting baka di real de woto disi lobi wan. Itaki mi wani dini gado. Mi wani godoro moro fara. Mi wani begi a begi nanga yo. Di we kari a sondar gebed fo yo anu. Tapio ay nanga mi. Isa chayo ini begi. Sa mi taki da ye tak baka. Tak nanga mi gado. Mi kong na yo fesi. Mi aksi yo. Fo yo gimi pardon. Fo mi sondu. Wang di mi sabi. Nanga wang di mino sabi. Nye bolo ufi yukado. Dat me waka baka yu. Fute mino de yamoro. En furu mi nanga yu santa ye. In Jesus name. Amen. Amen. Lobi wafi begi den wot. A begi disi. Da yu du a eerste stap ba. Tweede stap lobi wang na fosuko wang kerki fuko. Fol peyo so yu. Fa yu kan kong moro cross bi fukado. Dat we hoorde dienst in de maand hebben we met de handelingen bij Daliweg. Maar twee keer dan gaan vier. We beginnen met 10 maand en dan gaan eerst komen kandra. Tweede komen kandra bij 6 bakadina. Jullie van harte welkom. Na wint u wel bij een Guatemala-Eustraat. We beginnen met 10 maand. Sunny Point begint 10 maand. Vredenburg begint 10 maand. Zodat je afbaka. En dan gaat Tapulipa ook toe bij een begint 10 maand. Na Tamasari bij een begint 10 maand. Ook toe in de Mongo. We beginnen 10 maand in die België, lobby wang. Dat bij auto naar Brugge, we begin 10 maar manting. Nanga, a koma kandra. Jullie van harte welkom in de Ibu of de koma kandra, die lobby wang. Ben nogmaals met lekker nadruk dat je, we kan jepiu, of je wanneer jepiu, voor tjaju komo rokros bij fugado. Zoals je kan geniet, auto le fawe geniet, frisan fugado. Met gado, bless you lobby wang. Dus hier, bij de programmador voor hopu, teleki wang. Travel ki baka. Miki God bless you.

0: het is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Brana sisa ti de manteng mi de baka inyu oso kamera mi neng na apostel Lansdorf en mi hopo taki sami sacha sang yepwi fu fenwi pasi positioner wi srefi in afasi fa gadowani mek wi begi masra mete yu grand tangi fu suma yude gado mete yu grand tangi dat tide manteng wi kisi genade baka again fu shi ade fu tide and that we kan doro face your throne gado fu chari begina yu gado mi wan chari a her folk fu saranang a regering a parlement gado wi president Hare Excellency President Jennifer Heerlings Simons me e poten a fesio troon galo. Kada eme beg you tak ook to visa de na ina kondre disi, we no de toevallig na ina kondre. Grand tangi dat we kan tek we presi in den de dis galo. En verstang sana a wani for you, sana a prakseri for you. Kada en libi alla sotu bekomstigheid na wan sei, en mek we recht we srefi tapu na kern for alibi. A true sani sa yuwani en sa elibi na inyu prakseri. Tek abra, sa inyu wortu en me bless you wortu tide manteng in Jesus name. Amen. Hallelujah. We de baka inyu oso kamera. En ade belangrijk lobi brada na lobi sa dat te wi opo a wortu fugado dat we gi a wortu a okasi pour vi pot leto pou baka sang go kron. En vi sabi tak so leisi kron denki edena in vi. Des we apwan prakseri fou ansani en vi no tout sen, vi no looking na in a word of God. En da we kon shita ki anode heleman en len na a word. Tidena dey if you apwan holding pe you effort deydig is op verdedigen en aanval. We op de houding dat het idee, omdat we de beschadigd. Nou was massa de beschadigd, was massa abi was aan die voor bescherm, zang, no def gado, dus eng moest bescherming, no mang dat ik kan tegen bepaalde sani, een schengelijk zware kritiek, en ik kan kon vijandig, ik kan tjari, alle soort tra problemen kon, en ik kan tek aanstoot ook toe. En te wie gebruik dat woord aanstoot, dat mij tak aanstoot aan wang, san sa gewoon de in je denkie. Aanstoot, zodra je tek aanstoot, e poer Christus na apresie in je libi, en e pot je tap wa sei spoor. Aanstoot, e poer je tap alleen voor Christus. Nou wa ernstig sani, en wie abi fu bewaak wie srefi, fu no teki aanstoot, maar mek wie de evenwichtig, ik van Jezus ben evenwichtig. Maar ik wil de juiste antwoord. Maar ik wil de wijsheid voor God dat het was, maar tegen wie was dat we kan zeggen maar juist antwoord. En ik dat de wistrieven. Jezus betakte in Matthäus hoofdstuk 11 vers 16. Schreef hij strafrede tegen de tijdgenoten. Dat want dat hij was strafrede. Dat want dat hij was strafrede. Dat want dat hij was uiteenzetting. Wang sani sa je leg uit sa je taki pe desma strafu of pe wan strafu de na in dus eigenlijk na wan warsko wan strafrede na wan warsko na wan redevoering wan san sa je taki sang e sorisma tak if you do that i wan strafu kan de na in en abe de wan strafrede tegen desma sa e libi in attendati. Wel, mi hoop taki wilek sranamang herken ating in sa we libi. Mi e bribi tak wilek sranamang we libi in ating pe a krei fu a schepping wi abi fu yereng. Wi abi fu yere a bari fu a schepping. Wi abi fu yere dati. Wi abi fu firi de weye sa a schepping e firi. De schepping is in barensnood. Wie abi fu verstand dat a schepping e wachti dat wi leki ching fugado o opo en wo do sa omos do. If you onderschei attendati en you besef dat you na wan pisi in attendati, in attendisi, dan a rede disi na giyu, nangami. Jezus taki, doch waarmede zal ik dit geslacht vergelijken? Nanga sang mi kan vergelijk desma sa elibi in attendisi. Den de lekip ching, di e knapu tapu woyo, des dong en de barsan gitrawa. If Jezus emek a vergelijking dati, dus te aluku kodak aluku saranang. Komt dat aluko mi oso, of mi gemeente, a gemeente sa mi lukge, in gemeente natuurlijk, maar pe mi egwa fesi, of aluko de woroko sa me do, de attaki, mi o horwa strafrede gi. Mi o meki, i verstang, wansani, want mi sitaki ine verstang, ine begreep alibi. Want attaki, me vergelijk je lekwam ching sank nap doelloos na fesi woyo e bar san gitrawan. Tak, ey, mina disparte jere, ey, mina dat jere, ey, mina somidere, ey, jere luku mi tifinga na mi gado, ey, jere luku. Je verstaan dus, ef masra sa tegi mi asan dati, dan dat wan takje mi libi dorowan ernstig pisi, wa ernstig marki. De afvermaning die ze de van oude. Omdat mina me libi doelloos nou. Mi doel, a doel voor mi libi. No e stroomlijn moro nang a doel voor gado. Fu se de gado pot mi libi. Want mi knapa woyo. En woyo, na ala so tore tak doelgericht tori ne, tak dape. De tori se tak na woyo, na di se bar so dat e bar. Alas ma e ser sa abi. Alas ma e bari fu overtroef van trawang. No as ma ne arkibung. En if you look in het leven als schrijf, desmaar bekos de cynis dan als sceptisch. Dat want dat je de brieven in de eigen filosofie. Sceptisch, dat want dat je waarheid ne bestang. Wie zei je dat je de draaien poti, want trafasie, dus de sceptisch. Dus, en eigenlijk, te wie luku alibi makandra disi. Die de te want dat na abra politiek na wasma, dat ben je si cynis esma dan als sceptisch esma. Of je want tak abra vooruitgang van kondre. Kon het tak politiek. Kon tak je want tak abra vooruitgang van kondre. Ontwikkeling sa okoy na kondre. Of de fin olibaka. Of dis opsa. Dayesi. Dat a yefu cynicisme. Dan a scepticisme. E rigeri in a kondre. No wans mane bribi. Dat wang bunsani kam sa. Nan a kondre. Tekari, if you want make moro moi de tak neima amasan takasani. No ama fu kerki amorogri. Betri no kar kerki neng. Wana moro sinisesma nanga skepticisma ekong. Well we abi fu dry anu para boto. Folok fugado. We de wang sang a scheping abi fanodu. Fu redde a scheping. Omdat gado taki. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen gods. Na wie abi voor opoknappen, voor redden, zijn de bezig epori. A verdorvenheid, wie abi voor stopping. Wie na assault, dat heb ik ook gezegd. Wie na assault, na wie na de wang, zijn etapu pori. Maar Jezus betekent wat mooi zijn, ataki absolute in you ati. Absolute in you srefi. Dus begin tap apori in you srefi. Pe zelfzucht na nga ijdel eerbejag pe de sana te heers da asoto no kan libi dape, asoto laskrakti dape, want if asoto in you laskrakti dat yusrefi e du bepaalde sani, e tak bepaalde sani, dan inoman de asoto pe jude, inoman de asoto fu grontapu. Want asoto, eigenlijk, so ten je lukotak e te doro wan presi, na wan smabe wan smoke one cigarette, that's my name, smoke moro. As my tak no make a man disip sawa that tam up sada misa smoke one cigarette. As my sabi taki, you de bezig nanga anti-rook campagne nanga de sandati. Maar so ook to te wekong leki de ambassadeur for Christus. Da was ma is shitak we kong. As my ervaar tak no mino kan meki bari of mino kan kosilek van begwen kosi mino kan duen want look want dienstknecht voor Jezus dape. Mi bribi taki a gemeente voor Jezus Christus in Sranang abi fu opo en teke presi. Wabi fu opo en sorry a presi san karo jiwi. Omdati unumusu abi a neiging dati masra e veroordeel a instelling voor wie de generatie. A generatie sa elibi no in Sranang dat masra aban neiging voor veroordeel wie.

zonteng wie abiwang wang bagasi, wang bagage. Sade rommelig en ei broeia wie dat wie nomaan shi in a toekomst. Dus de sansamsa in a verleden, de desofura de broeia wie. Dat in nomaan shi gericht gona in a toekomst. In nomaan shi tamara. Omdat je shi tamara, door april, na de ervaring, na de praxe, na de firi, zij je bij Abi in voor die schaduw in het verleden dus door april dat hij dat na je bril zij je luko tamara en hij maakt het aki we afwan lo emoties zijn overwerkt boom we abi trauma we abi boom diepe gewortelde overtuiging dus sani san give me adesso want altijd absorbed in mi libi je verstaan we abi wan fasi fa we luku alibi de sodra was bakang wa nyosani we shiwa ouro scenario ina sandat baka des unaho des ala nyosani we shiwa ouro scenario na ini but we luku alibi doro a brilfu a verlede we reageer vanuit wan vrede vanuit wan hoop vanuit anomang anoluk we say do na wan sani we abi wan fasi fu vrede sa ekiri en hij vernietig vertrouwen en hij vernietigt nieuwsgierigheid. En if you want go naga abagasi disi in a new fasi, want alas mij tak oilen guess wat nyunten okong full money okong. Maar if you yeye no kring, if you abden bagasi disi in you yeye, naga saye go meeting. It cost full energy, it cost you full krakti, full thing in you libi, fu go om naga. Dan je vier taks man lobby, dan je vier taks mij takitori, dan je vier taks mij wakanei baka. Dus eigenlijk, moro voor je krakti, moro voor je ding, e godape, prefu denki, tamara. En dat is zo mooi dat Jezus taki, kom tot mij, konami, uno di weri. Want omdat hij zo bezig nanga, fu kibri, de positie pei potu serefi, alla sot sani, sapsa ina verlede, de sansa je bribi, ide bezig fu hoorden knapu. Dat hij weer is king. En dat hij weer dat hij. A energie, a kracht is hij van nodig. Voor de creatief. Voor denk ik nieuw sani. Of voor konan wa nieuw idee. Ano demoro. En we praxeer tak we gwa visiter. We gwa nga baka. Jezus met de disciple tak jere te we go. Uno teki reisak me. No show wa lo san me. En mi denk taki. Son te we abif kong na ina fase dat hij. Pe we e kong. Pot alasan nawa si vertrouw gado en pot alasan nawa si en volg Jezus. Goleer nyon sani fu lees Jezus. Luku alibi fu Jezus in wan nyon fasi. Probeer begrijp sa adu fu seide adweng en verstampe ego. Omdat amesif Jezus dan wat duidelijk voorbeeld diwi. Aki stegestan. Want losan beb sama de san no behouwe op. Isap wiso lezi wie de bezig in wa fiti. En meka de fiti dat was zijn loze machtstrijd. Suma abe voor het zeggen. So isap fiti dat te begin letina oso. Fuma nanga vrouw. Pe isap samsa in a paradijs toch. Di basrategi Eva uw begeerte zal naar uw man uitgaan. Doch hij zal over u heersen. Pe a vrouw. Het doet bepaalde zijn zodanig voor voorkom dat een man regeert Abraham. En een man doet bepaalde zijn wat een vrouw doet tappen ede. Dus nu was maar een man trouwens doet tappen ede. En dat heer vindt hij dat hij een last van de energie. En zo wie de ook doen in een alle dag die bij. We hebben voor komt op een presie. Pewe libi. Lekisma. Sa e waka. Baka Jezus. En e waka. Nanga Jezus. We nu abi fu wakti wan dramatis sani na ina libi. Ma mek wi yere atiri kari fu masra. Sa e karwi, e mek wi sabi taki a problem no de ina wan sa e karwi a problem de ini. Wi sa e reageer tapa kari. Wan me bribi tak gado e karwi a sepeng e wakti tapa openbaar worden van de Zone Gods. En we have one love fasi for we missi as ten fugado, ma me begi that today as ten fugado sa yere in a tiri fi ati in a dipi fi as don and gona gado tak na me in a dipi fi ati. And a heer onverschilligheid, a heer fast for we luku sani sa dry as a change as a shift and you verwakti sa wikit up de juiste sani. And dati omek dati. Waar heer atmosfeer ontstaat in

0: kondre na inwidibi dan san furu e taki en furu e denki. Omdat mi sabi tak gado de klari na e uitgestrekte anu e wakti tak yere a kondre disi miten doro fu blessa kondre. En mi bribi tak san kona pasi gado o reum op if you want trangai ati. En ade belangrijk fu sabi dat make we stop na nga bide weerstand. Make we saka we stref di gado in den ten disi. En make we bide weerstand tegen die dibidi. Make a change dat kon en make a marki dat die soda in we. Nu wa eindig a reeks fu den prakseri, den overdenking san gado begimi na nga abegi disi. Gado masra, mete yu grand tangi fusuma yude. Mete yu grand tangi gado tata dat yu potu in wa nyu posisi. Ma me beg you make ook to in a new position inside you put we make new na nga cream prakseri kom na in we. Gado make we sabi taki if ye herstel no de na in a kondre no ma waka. If a rech system in no e functioneer na in wa kondre a de functioneer boom, u kan forgiti a blessi fu gado abra a kondre. Gado masra if de poti wang e bari en de kri gado you e yere a bari. Gado me beg you masra, dat true true gado, you sa dry look usranang. Langa wa anu giwi. Langa wa anu gide wang sa e kari oprecht na you gado. Yere den kri en char wang chenchi kong na in a kondre disi. Make de wang sa mus opo, make de opo. Make de wang sa mus knapu, make de knapu. Gado tata, make we abi a juiste verwachting fu sang yu poti in yu serefi fu do fu bless wisaranan kondre in a ning fu Jesus. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Gi alla jublasinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ala yublasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Mi pot mi radio na shalom. Mi begunu unok prefur pure dape. No sona a problem.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Gezegend, kijkers, luisteraars, broeders, zusters en jongelui. We stellen ons open voor deze nieuwe werkweek. En we vragen de Heere dankbaarheid voor deze dag dat u ons gegeven heeft. Ik weet niet hoe u bent opgestaan, maar we geloven dat door welke situatie u ook heen gaat, dat de Heere God met u is. Ik heet u van harte welkom in het programma Herrenhut. Mijn naam is zuster Renfrum Faria Ingrid, pastorale medewerker in gemeente Groningen. Laten we deze dienst opdragen aan de Heer. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede God, onze Heer, en van de Heere Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik hou u voor het dagwoord voor vandaag. Vandaag is dan de 18e zondag na Trinitatis. We beginnen allereerst met de weektekst die gehaald is uit Psalm 145, vers 15. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun de zijner tijd hun spijze. Het dagwoord, dat is gehaald uit Nehemia, hoofdstuk 9, vers 5, staat op. Prijs de Heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, men prijze uw heerlijke naam, die verheven is boven alle lof en prijs. En de leertekst is gehaald uit 1 Korinthe 10 vers 31. Of gij dus eet of drinkt of wat ook doet, doet het alles ten ere Gods. En dan hebben we een lied dat erbij hoort. Het is de Heer van alle heren, zie een God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachten tot geslacht. Sion, zing uw God ten eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer. Tot zover het dagwoord voor vandaag, zondag 4 oktober.

Ik wil u voorhouden de schriftlezing voor deze morgen. De schriftlezing is gehaald uit Marcus hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 9. Als periscoop staat de tweede wonderbare spijziging. In die dagen, toen er weder een grote schare bijeen was en zij niets te eten hadden, riep hij zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: Ik heb medelijden met de schare, want zij zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En indien ik hen zonder voedsel naar huis laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken. En sommigen van hen zijn van ver weg. En zijn discipelen antwoordden hem: Van waar zal iemand deze hier in een eenzame streek met broden kunnen verzadigen? En hij vroeg hen: Hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden: 7. En hij gaf aan de schare bevel op de grond te gaan zitten. En hij nam de 7 broden, dankte, brak ze en gaf ze aan zijn discipelen, om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze voor aan de schare. En zij hadden enkele visjes. En nadat hij daarbij de zegen had uitgesproken, zeide hij dat zij ook die moeten voortzetten. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot der brokken op. 7 korven. En het waren er ongeveer 4000. En hij zond hen weg. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig zijn, o mijn Heer en rots. Amen. Broeders, zusters, kijkers, luisteraars, stel u eens voor, u gaat 3 dagen naar een conferentie, ver van huis. De prediking is krachtig. Uw hart is vol van die prediking. Maar uw buik die knort. Precies dat gebeurde hier in Marcus 8. Lezen we over de 2e keer dat de Heer Jezus een grote groep mensen te eten geeft. Zoals u weet, broeders en zusters, is de Heer hier op deze aarde gekomen om te dienen. En we weten dat de Heer Jezus door heel Israël is geweest om zijn om mensen die in nood waren, mensen die nul hulp nodig hadden, maar ook in het bijzonder om zijn goede nieuws te verkondigen. We zien dat het gaat om 4000 mensen die gevoed moesten worden. In hoofdstuk 6 zien we daar bij de eerste wonderbare spijziging dat het gaat om 5000. Maar in Marcus 8, dan gaat het om die 4000 mensen. En we zien in dit gedeelte dat Jezus hier in een gebied was, Decapolis. Het is een Griekse woord. En de mensen waren al 3 dagen daar om te luisteren naar het woord van de Heere Jezus Christus.
We zien dat het werk en de boodschap van de Heere Jezus Christus uitwerking had op een groot aantal niet-Joden. Maar Jezus, die zag die nood en ook de honger van deze mensen. En Jezus, die had medelijden. Hij leefde mee met deze mensen. En hij riep zijn discipelen om iets te doen. Broeders en zusters, ook nu is Jezus bezig. Hij is onze Heer, onze Heiland. Hij ontfermt zich over ons, maar ook de mensen in deze wereld. Jezus ziet onze zorg. Hij ziet hoe mensen kwetsbaar zijn. Mensen die hulpeloos zijn. Mensen die met pijn zitten. Vandaag hebben we ouders die kinderen moeten klaarmaken, die naar school moeten gaan. En misschien is financieel onmogelijk bij velen van ze. Want ze moeten nog schoolspullen kopen, schoeisel, kleding. Je hebt mensen die zich ook bezorgd maken, omdat ze op antwoord wachten. Het kan zijn, broeders en zusters, dat u misschien zonder werk zit. En u hebt gesolliciteerd. En u wacht op antwoord. Maandenlang. Misschien hebt u ook een belangrijke document dat u moet ontvangen. En u wacht al maanden erop. En je hebt ook mensen die dan misschien wachten op genezing. De psalmist David zegt ons hier in Psalm 139. Hij zegt: Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mij zitten en mij opstaan. Gij verstaat mij van verre mijn gedachten. Met andere woorden, zegt David hier: de Heere kent ons bij de naam. En Hij kent onze nood. Hij kent onze honger die we hebben. De wereld die zou misschien anders zeggen. Maar de Heere zegt: ik zie je. Ik zie je nood. Ik zie je honger. Maar Hij ziet ook dat de mensen ook hongeren naar meer liefde, naar vreugde, naar vrede. En Hij roept zijn discipelen. En Hij sprak tot de discipelen: hebben jullie iets voor de mensen die hier zijn? En we zien hoe de discipelen reageren. Want ze waren op een afgelegen plaats, een plaats ver buiten een stad, misschien op een bergachtig gebied, waren ze een stad waar ze niet makkelijk konden gaan om genoeg voedsel voor de mensen te regelen. En de discipelen die reageren en zeggen: ze weten niet hoe ze ooit aan brood moeten komen in deze afgelegen plaats. Broeders en zusters, je ziet de discipelen
Ze zien het probleem. Maar geen oplossing. Ze reageren menselijk. Van waar halen we brood? Hier in een verlaten stad of een verlaten gebied. Terwijl het dezelfde discipelen waren die al eens eerder tegengekomen bij de 5000 mensen die Jezus had gevoed. Maar blijkbaar waren ze het vergeten. Het is herkenbaar, broeders en zusters. Hoe vaak vergeten we ook wat God eerder voor ons heeft gedaan. De discipelen, ze missen iets in hun hart. En dat is het geloof. Ze hebben het geloof nog niet gepakt. En zo kijken we ook naar wanneer een situatie op ons afkomt. We kijken naar wat we niet hebben. Naar onze lege portemonnee. Vorige keer zorgde hij wel voor ons. Vorige keer opende hij wel de deuren voor ons. Maar nu zijn we weer in een woestijn beland. We verkeren in een bepaalde situatie. Dan beginnen we te twijfelen. En daarom vraagt de Heere Jezus aan zijn discipelen: hoeveel broden hebben jullie? Jezus vraagt specifiek aan deze discipelen om de hulp en bijdrage van deze discipelen. Hij wil ze betrekken. Hij wil ze inzetten. Jezus wil hun geloof gaan voeden. Ook nu wil Jezus niet alleen mensen voeden, maar hij wil ons juist gebruiken en inzetten om het werk te doen wat we moeten doen. Broeders en zusters, hij wil uw talenten, uw handen, uw voeten en uw mond gebruiken. We hebben allemaal talenten van de Heer gehad. Als we Matteüs 25, vers 15 lezen, dan lezen we over de talenten die gegeven zijn. De Heer geeft talenten naar bekwaamheid. En we weten dat we geboren zijn met talenten. En dat kunnen we inzetten binnen de gemeente. Waar u ook werkt, kunnen we onze talenten inzetten. En we zien dat het wonder gebeurt. Want Jezus die nam de broden. Hij brak het voordat hij het weer teruggeeft. Kennelijk moest er eerst iets mee gebeuren voordat het geschikt was om uit te delen voor de mensen. Soms, broeders en zusters, wil Jezus ook dingen veranderen in ons leven. Jezus wil ons talent. Het kan zijn dat we goed zijn in het organiseren, maar misschien gebruiken we het verkeerd.
Misschien kunnen we goed zingen, maar we gebruiken het misschien verkeerd. God wil dingen veranderen in ons leven. Ons gedrag, ons karakter, misschien ons trots. En hij wil het teruggeven aan ons. En wij zien dat hij daarna, in tegenstelling tot het brood, nam hij de visjes en hij zegende die. En de discipelen mochten het uitdelen. Dit is ook wat Jezus voor ons wil doen met onze talenten. Hij wil ons dat we die talenten die we hebben gehad, dat we dat moeten gaan gebruiken. Hij wil je zegenen voordat je de wereld ingaat. Hij wil je handen, je voeten, je mond en je hart zegenen. Zodat je echt als zegen mag zijn voor hem. De Heere wil ons inzetten om het jeugdwerk, het kinderwerk, het coördineren van kerkelijke activiteiten, om misschien het bemiddelen of coaching of onderwijzen in de kerk. De Heere God wil ons inzetten. En hij wil ons daarvoor zegenen. Broeders en zusters. Jezus heeft het brood en vissen in handen. En hij betrekt zijn discipelen. En zo wil de Heere ons ook betrekken in alles. Uiteindelijk is hij die ons leven bestuurt door zijn geest. Hij wil ons verzadigen door het leven die we hebben gehad. Dat wij verzadigd mogen zijn en dat wij kracht mogen ontvangen van hem. Om mensen die daar buiten zijn, die in nood en hongerig zijn en die verlangen naar meer liefde, naar vreugde, naar vrede. De Heere wil ons inzetten om het werk van hem te doen. Amen. Amen.

0: brothers and sisters, we zijn zo gekomen aan het eind van deze prediking. Laten we dan bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus, wij komen voor uw troon met eerbied. U bent de barmhartige herder. U bent de God die ziet. U bent de God die voedt. Net als toen u die 4000 mensen gevoed hebt, bent u vandaag nog steeds bezig ons te voeden. U verandert niet. Uw hart voor ons is vol medelijden. Dat u ons al zo vaak gezien heeft, toen wij ook in de woestijn waren. Dat u meerdere keren brood heeft vermenigvuldigd in ons huis. Toen wij geen geld meer hadden, u hebt ons niet in de steek gelaten. Maar wij danken u voor uw goedheid, voor uw barmhartigheid, voor uw geduld naar ons toe, o Heer, mijn God. Heer, zo bidden wij u, Vader. Wilt u ook zijn met onze broeders en zusters, met onze kijkers en luisteraars, o Heer, mijn God. Heer, ze zijn hongerig naar u, o Heer. Ze hebben u nodig. Ze kunnen niet alleen door het leven gaan. Ze hebben uw kracht, o Heer, nodig. Heer, sta ze bij. Geef ze die kracht en die moed om verder te gaan. Dat wij op u kunnen steunen en leunen, Heer, mijn God. Heer, we bidden. Help, o Heer. Waar de nood groot is binnen de gezinnen. Help, o Heer. Waar er velen zijn die wachten op antwoord. Velen, o Heer, mijn God, die uitkijken naar genezing. Heer, uw handen is nooit te kort om te genezen. Maar we bidden.
1: Het is 9:00.
2: Ik ben Jeff Fernandez, ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Some. Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Lieve mensen, haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen te maken, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630 met het netnummer van Suriname 597 tussen 8:00 morgens en 2:00 middags Surinaamse tijd. En ik word elke keer weer erop geattendeerd. Mensen, stuur uw e-mail naar RTV. Want de mensen blijven vragen sturen direct naar mijn appnummer. En en ik wil toch iedereen bedanken. Ondanks dat jullie het niet doen zoals ik het gevraagd heb. Om het via Radio Shalom te sturen. Het is ook fijn voor zuster Marleen om, hoe zegt u dat, van Radio Shalom e-mails te ontvangen. Om te zien van, er is animo voor deze programma. En in plaats dat het direct via mij gaat. Dus, maar ik wil aan ieder bedanken, ondanks dat u het anders gedaan hebt, voor uw feedback. Want dat blijft bemoedigen. Ik groet u allemaal in de mooie en wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. De naam boven alle namen, onze hemelse bruidegom. En lieve mensen, welkom weer in de 14e editie van Maranatha. En een van de mensen die wel een mail heeft gestuurd is pastor Tjark Jansen uit Nederland van de gemeente Zouderaarde. En hij schrijft, geliefde apostel Hanna, powerful, je bent weer goed op dreef. Heb je al een data van de conferentie in Su? En is er eventueel een livestream of wordt het ook online beschikbaar gesteld? Misschien via hetzelfde kanaal waar je de audio op plaatst. Be blessed and be a blessing, pastor Tjark Jansen. Nou, hij is een van de pastors die al mijn conferenties heeft gevolgd en me ook geholpen heeft met een van mijn laatste conferenties in 2023. En hij is werkelijk een grote fan van deze Maranatha onderwerp, van dit onderwerp, van de eindtijd. En dankjewel. En ik ga bekendmaken, we zijn nu bezig met ons gebouw, aan het verven om die conferentie te houden. En u hoort het zo snel mogelijk, pastor Tjark Jansen. Ook Dirk Hoek uit Katwijk, die zegt dat zondag om 2:30 Nederlandse tijd zijn hoogste punt is van de dag. Hij zegt, hij kan niet wachten op het programma. En dan zet hij zichzelf klaar en voor de radio. En hij zegt, elke keer denk ik, veel te kort. Ik dank je wel, lieve broeder Dirk Hoek. En ook Bishop Douglas heeft mij wederom bemoedigd van de banier. En hij zei, powerful, krachtig, u hebt me weer bemoedigd. En ik zei tegen hem van, nou, bishop, ik hou mijn hart soms vast. Want ik heb het gevoel dat deze boodschap te moeilijk is voor mensen om toe te passen. En hij zegt tegen mij van, laten we bidden dat het zaad zal opkomen om zijn tijd. En dat is het ook. Wij zaaien, wij begieten, maar het is God die de wasdom geeft. En eergisteren ben ik op mijn aangezicht gegaan en het was anders dan andere dagen. En weet u, het woord is een tweesnijdend zwaard. En terwijl je zelf het woord brengt, snijdt het in je eigen hart. En dit over lichaam, ziel en geest heeft mij nog op een hogere golflengte gebracht met de Heilige Geest. Omdat ik dus ook steeds meer openbaringen krijg hoe we in elkaar zitten. We zijn nog steeds niet klaar om te leren en te ontvangen. En terwijl ik op mijn aangezicht was, kwam er een verbrokenheid over mij. En het enige wat ik kon zeggen onder sterk geroep en tranen. Heer, ik geef mezelf over. Heer, laat stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Niets, Heer, van mezelf.
En ik wil niet van mezelf meer zijn. Het verlangen om compleet overgenomen te worden. En vooral de Heer met geen woord uit mijn mond of geen daad pijn te doen. Het verlangen in mijn hart om geconsumeerd te worden door de Heilige Geest wordt steeds groter, lieve mensen. Ik zie mezelf steeds meer in zijn gelijkenis veranderen. Ik wil geen sorry meer tegen de Heer zeggen aan het eind van de dag. Ik wil de Heer blij maken. Wanneer ik ga slapen wil ik alleen maar loven en prijzen en danken dat hij mij heeft behoed voor vallen en struikelen. Want ik ben uit hem geboren. En al wat uit God geboren is, zegt Johannes, zondig niet. Waarom? Het zaad van God is in ons. En dit is mijn streven. Om te worden wat we al zijn. En lieve mensen, ik geloof dat hoe meer we in Gods tegenwoordigheid ons denken. Hoe meer we in Gods tegenwoordigheid gaan vertoeven. Ons denken des te meer hemelsgezind zullen veranderen en worden. En de zielse begeerten zullen afsterven. En vorige week ben ik begonnen te praten over AI en ChatGPT. En dit heeft allemaal ermee te maken waarover ik zeg. Van hoe ik mezelf in de binnenkamer klaarstoom. Om niet overgenomen te worden door het tijdperk waarin we leven. We kunnen dat niet veranderen. Omdat God dat al heeft voorspeld. Hoeveel duizenden jaren van tevoren. Weet u, door Daniël. Daniël is ermee begonnen, weet u. En van Daniël ben ik toen in de eerste edities overgegaan naar Openbaringen. En het is de tegenwoordigheid van God die ons behoedt. We hebben het gezien bij Daniël. Omdat hij in de tegenwoordigheid van God was, was hij zo bold dat hij zegt van, ook op straffen des doods, ik ga niet buigen. Als men zegt, je mag niet bidden. We gaan straks, ik ga dingen voor u lezen straks, van World Economic Forum, die ik gisteren gevonden heb op hun site. U gaat schrikken wat ons te wachten staat, mensen. Dus waarom moeten we in die tegenwoordigheid van God, in zijn presence, immersed worden? Omdat daar worden we krachtig gemaakt. Daar ontvangen we van hem onze identiteit. Daar vrezen we voor niemand, omdat we zijn grootheid aanschouwen. De Bijbel zegt, we become what we behold. Terwijl je zijn aangezicht aanschouwt. Je ziet hem zitten op de troon. Van hem komt donderslagen en bliksem schikt eruit. Het is een God om te vrezen. En als je hem ziet, vrees je geen mens. En Daniël had God aanschouwd. Daarom dat hij had gezegd van, niemand kon me zeggen om niet te bidden. En hij ging openlijk gewoon voor het raam door met zijn routine, zijn dagelijkse devotie. En hij werd gegooid in de leeuwenkuil. En de leeuwen, hun mond werd dicht, of hun bekken werden dichtgemaakt door Gods geest. En ook Sadrach, Mesach en Abednego hadden zo, o koning, lief in eeuwigheid, alle respect voor jou, maar wij gaan voor dit beeld niet buigen. En ze werden gegooid in die brandende oven. Weet u, en dat is het. De volmaakte liefde voor God in zijn tegenwoordigheid drijft de vrees uit. Omdat je werkelijk zicht begint te krijgen op degene die werkelijk te vrezen is. En mensen, toen ik vorige week ben begonnen te praten over die AI en die ChatGPT. Weet u, hoe wij worden overgenomen hierdoor. Hoe we ons meer overgeven. Hoe we ze raadplegen als waarzeggers. ChatGPT, wat moet ik doen? Hoe moet ik dit? Maak een preek voor me. Het is dat ding gebruiken als een medium. Als een waarzegger. Weet u? Het is divination in het Engels, wordt het gezegd. En ik ga doorpraten de komende week hierover. Over singularity. Ik ga praten over CERN. Waar ik in verschillende conferenties over heb gepraat en beelden heb laten zien met die hydrocolliders, waardoor ze portals hebben geopend. Demonische portals. Om binnen te komen, om over te nemen. Dat was nog voor AI. Voor AI heb ik in 2017 over CERN gesproken. En ik heb ook gesproken over hoe Elon Musk de uitspraak heeft gedaan dat AI voor hem is to summon the demon. AI is niet alleen technologie. AI is gekoppeld aan demonische machten. To summon a demon is een demon oproepen. En daarom zie je dat technologie samengaat met demonische machten. En dat doet CERN ook. Hoe kan CERN, die in Zwitserland is,
hydrocolitis heeft van kilometers lang, waarom zetten ze voor hun grote, hoe noem je dat, office wil ik zeggen, hun groot kantoor, waarom staat er voor een wetenschappelijk bedrijf of een wetenschappelijke instantie, waarom staat een groot beeld van Shiva daar? Wat heeft wetenschap te doen met Shiva? En ik heb al die beelden laten zien. En helaas kan ik het via de radio niet doen. Iemand zei, u moet naar radio, u moet naar televisie Shalom gaan. Dan kunnen we die beelden zien. Nou, ik ga dat doen binnenkort in de conferentie. Want, weet u, herhaling is de meeste van de wetenschap. En we moeten dingen soms blijven herhalen. En een van de dingen die ik dus eigenlijk aangaf van, dat doordat ze die hydrocolliters hebben, dat is, Stephen Hopkins is al overleden, maar voordat hij stierf, heeft hij duidelijk gezegd, mensen, we spelen met vuur. Door die portals te openen, we laten dingen binnenkomen die we niet meer gaan kunnen controleren. En ik heb dingen gelezen over wat er in Seur gebeurt. Zijn bovennatuurlijke dingen, mensen die verdwijnen, demonen die zich openbaren daar in die CERN, hoe zeg je dat, dat gebouw van ze. En verder wil ik ook praten over Neuralink, dat de voorloper van het merkteken van het beest is. En dit alles zal zich afspelen, heb ik gezegd, mensen, op het gebied in onze ziel. En daarom vertel ik ook hoe u Gods tegenwoordigheid moet, als het ware, je toevlucht moet nemen om daar het vlees uit te schakelen. Alleen daar wordt vlees uitgeschakeld. Alleen daar in Gods tegenwoordigheid onderwerpt de ziel zich aan de geest. Because there is a saying, flesh cannot glory in God's presence. We gaan door de geest de werken van het vlees doden. Willen wij niet onder de toverij van AI en ChatGPT komen, want het is toverij. Ik heb het vorige week al gezegd, mensen. Vleierijen, verlokkingen, weet u. In het Suriname zeggen ze, vleierijen, verlokkingen, na foudraju ede, is om je over te nemen in je hoofd, weet u. Om je te manipuleren, om te doen wat zij willen op een slinkse manier. En wij moeten een keuze maken om veel meer in Gods tegenwoordigheid te gaan en ook te blijven, mensen. En hoewel vele christenen social media gebruiken om het evangelie te verkondigen, is ons voorzichtigheid geboden. Weet u waarom? Omdat we in een digitaal tijdperk leven en onze Bijbel niet meer bestuderen. Alles is digitaal. Dus we kunnen vaak niet goed onderscheiden wat echt is of nep. Er is ook ontdekt dat onze brein, dat bedoel ik op het gebied van de wetenschap, neurowetenschap, zeggen ze dat als je 's morgens opstaat, je niet eerst je telefoon moet aanraken. Dat zegt de wetenschap. Neuroscience. Want ze zeggen, in plaats dat je je telefoon pakt en je gaat scrollen, is het beter om te gaan bidden of te mediteren. Waarom? Omdat ze zeggen, waarmee je voet, daar worden je neuropaden ontwikkeld. En je kunt je neuropaden veranderen zoals je platgetreden paden kan veranderen. En zeggen, ik ga niet meer deze pad op, ik ga dit pad op. Ik ga deze pad nu kiezen. Zo heb je in je brein ook paden. En die paden worden gevormd door waarmee je bezig bent. De gewoontes die je elke dag toepast. Dat zijn neuropaden. En er is nu door de wetenschap op neurologisch gebied duidelijk een waarschuwing uitgegeven dat als wij met AI beginnen in de ochtenduren of ChatGPT voordat wij überhaupt geestelijk onze neuropaden gaan voeden, dan gaat er een bepaalde chemische reactie plaatsvinden in ons brein, waardoor wij op een gegeven moment onze brein gaat slinken. Je gaat merken dat je je niet meer goed kan concentreren. Je raakt innerlijk verdeeld. Je krijgt brain fog. Je vergeet. Je wordt vergeetachtig. Omdat je met iets bezig bent dat je geest niet voedt.
En omdat wij geestelijke wezens zijn, wil God dat we ons geestelijk gaan voeden. En zelfs de wetenschap zegt dat als je 's morgens opstaat en je pakt eerst je telefoon, dat jij een gebaande weg in die neuropaden zet die niet van God zijn. En het brengt onrust, het brengt depressiviteit, het brengt verdeeldheid, het brengt niet kunnen concentreren. Het brengt allerlei chaos in je wezen, mensen. Dat zegt de wetenschap. Terwijl, wanneer je 's morgens opstaat en je gaat eerst voor in de tegenwoordigheid van God, wat gebeurt er? Je begint vrede te ervaren. De Heilige Geest brengt rust in je. Zekerheid begint in die neuropaden zich te vormen. Tevredenheid. Geloof begint geactiveerd te worden. Waardoor je dag gestabiliseerd wordt als je begint met bidden en je Bijbel lezen. Dat is wat de neurowetenschap duidelijk aangeeft. Omdat het een dagelijkse gewoonte wordt, krijg je ook een gebaande weg of patronen in je brein die blijvend zijn en zo je karakter door Gods geest vormen. En dat is door de Bijbel, dezezelfde neurowetenschap, is door de Bijbel al hoeveel duizend jaar geleden bevestigd. En dat kunnen we lezen in Filippenzen 4 vers 6. En daar staat, moet u goed luisteren. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door God, laten uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. My goodness. Gaat u Filippenzen 4 vers 6 tot 7 weer lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smekingen. Maak alles bekend. Werp al uw bekommernis op hem elke ochtend en je dag is gestabiliseerd. En de vrede van God gaat je verstand en je hart behoeden in Christus Jezus. Dit is een van de machtigste teksten om je dag mee te beginnen. Nog voordat je social media aanraakt. U gaat uzelf in een week niet herkennen. Want uw brein gaat deze nieuwe gebaande neuropaden als normaal aannemen. En u gaat angst zien verdwijnen. U gaat bezorgdheid zien wegvliegen. En u wordt die geestelijke mens die de vleeselijke wereld met gemak aan kan. De voorgangers onderwijzen hun mensen niet voor het gevaar dat aankomt en hoe we ons moeten pansteren. En ik zei het al, AI is to summon the demon. En wat ik zo mooi vond, vorige week heb ik het verkeerd gezegd over Travis, onze editor hier in Shalom, dat hij zei, AI is antichrist identity. Ik had gezegd antichrist intelligence. Nee, hij had gezegd antichrist in identity. Dat is nog mooier, mensen. Want daar gaat het om. Het gaat om onze identiteit. En dat is wanneer de robot, weet u, de mens niet meer nodig heeft door singularity, maar zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelt. Dus neemt hij die identiteit van de mens over. En daarom weten we ook dat demonen je overnemen in jouw ziel, dat ze ook je identiteit omkapselen en je herkent die persoon niet meer. Dus die antichrist identity is waar het om gaat. En ik zei nog tegen Trevor, spot on, ik heb het vorige week verkeerd gezegd, maar het gaat om onze identiteit. Dat is wat Satan wil. Dat is wat de demonen ook doen wanneer ze in je komen. Ze willen je identiteit nemen en ze vervormen je identiteit. Mensen herkennen je niet meer. En ik had het vorige week verkeerd gezegd, dus ik wil het nu corrigeren. Dat het echt om onze identiteit gaat. Dat is wat de antichrist wil. En ik gaf aan hoe wij al onze informatie hebben gegeven aan die antichrist identity. En nu doen ze ons na.
onze gezichtsuitdrukkingen, onze stemkleur. En ze stelen onze identiteit. Het is werkelijk anti-Christ identity. Weet u mensen, het is gewoon geweldig hoe God dit inzicht heeft gegeven. En ik stuurde vorige week een artikel voor vele luisteraars per WhatsApp. Om ze te laten zien, een artikel waar AI hebben gebruikt, boeven, criminelen, hebben AI gebruikt door de stem van de grootste directeur van een van de Italiaanse banken. Ze hebben zijn stem nagebootst. En zogenaamd zijn stem gebruikt om een opdracht te geven, telefonisch, om 90 miljoen euro over te maken naar een buitenlandse rekening. Het is vorige week gebeurd en dit is erg. Dus mensen kunnen je stem gebruiken. Ze kunnen je gezicht gebruiken om te zeggen, Hanna heeft dit gezegd over jou en ik ben het helemaal niet. Maar goed, ik vind dit een eng tijdperk. Men gaat gewoon keihard voor je liegen. Maar wat zegt de Heer Jezus? Weet u, neem het voor enkel vreugde wanneer men liegende allerlei kwaad over je spreken. Dus maak je borst maar nat. Men kan je stem voor alles gebruiken om je te beschuldigen of zelf transacties in jouw naam te doen. Daarom is het de tijd om te gaan vragen voor de geest van onderscheiding van geesten. Luisteraars, luister naar de geest. Maar ook als je zo vol bent van social media, kan je niet meer naar God luisteren. En ik las vorige week al in 2 Thessalonicense 9 tot en met 12, dat Satan gaat komen met verlokkingen en bedriegelijke wonderen om ons gevangen te nemen. Maar dat kan hij alleen omdat wij geen liefde voor de waarheid hebben. En lieve mensen, we zijn bijna aan het eind van 2026. En wat komt er binnen 4 jaar op ons af? Agenda 2030. En ik zag laatst dat onze president is uit een meeting gekomen van de VN. En als opdracht zag ik in de krant dat ze heeft gekregen dat ze moet werken aan AI en aan Agenda 2030 om het te versnellen. Ik schrok me wezenloos. En ik moet me inhouden. En als je op de website gaat van de World Economic Forum, dan ga je schrikken wat Agenda 2030 is. En hoe blij ze reclame maken van mensen, je gaat niets bezitten, maar je gaat toch blij zijn. You will own nothing and be happy. Ik heb gisteren op die website gezeten. En ik dacht, my goodness, het zit vol bedriegerijen, tegenstrijdigheden. Want daar zeggen ze, we gaan jullie helpen, geen armoede meer. Dit. En aan de andere kant zeggen ze, you will be happy and own nothing. Zoveel verlokkingen, bedriegerijen. En die website van WEF is gewoon onbeschoft. Onbeschoft. Waarom? Men schaamt zich gewoon niet meer om hun agenda, die over 4 jaar is, openlijk te publiceren. Die arrogantie en die machtszucht van Satan is daar zo te proeven. Waarom? Deze mensen hebben al het geld van de hele wereld in hun hand. Dus ze kunnen elke overheid en land gewoon kopen als ze willen. En dat gaan ze ook doen. En ik ga 24 punten wat ze gepland hebben over 4 jaar. En u ziet hoe snel de tijd gaat. We zijn al in oktober, mensen. Dus over 4 jaar zitten we al in 2030. En ze hebben 24... Het was in 2023 heb ik de Last Days Conference gedaan. En toen had ik maar 8 punten. Weet u? En nu is het van 8 naar 24 gegaan. Ik ga vandaag 12 punten even voor u opnoemen om u te shockeren wat op u afkomt. Dan hoop ik dat u wakker wordt. Er staat gewoon New World Order, United Nations Agenda 2030, de Mission Goals. Dat wil zeggen, dat is hun missie en dat zijn hun doelen om in 2030 te begeren. 1. One government, 1 wereldregering. 2.
end of nations. Dat wil zeggen een einde aan elke soevereine staat. Dat is wat we zeggen dat jouw land niets meer heeft te zeggen. Het is de world order, de mensen daar aan de top van het WF, zij gaan bepalen. En dat hebben we al gezien, onze president is gekomen met een opdracht van de UN om inderdaad die World Economic Forum hun agenda te promoten, die 2030. Daar moeten ze aan gaan werken. Mensen. Punt 3 is One World Army, één wereldleger. Punt 4 is One World Police Force, één wereldpolitiemacht. 5, end, dat is ernstig, end of family unit. Weet u wat dat betekent? Geen familiebanden meer. Ze gaan ons uit elkaar halen. Waarom? Eenheid wat mag. En als je bij elkaar bent, daarom was het ook... Uit elkaar tijdens COVID. Weet u, je mag je moeder niet gaan zien op moederdag. Je mag niet meer naar een verpleeghuis gaan om je moeder te zien. We werden uit elkaar gehaald. Het heeft vreselijk veel kapot gemaakt in familieverband. Dat staat op uw agenda, letterlijk staat er. End of family unit. 6 is One World Central Bank, één centrale bank. 7 is One World Cashless Currency, dat is één wereld geldloze munt. Een digitale munt, geen geld meer in je hand. 8 is End of Private Property, mensen, einde van privé-eigendom. 9 is World Depopulation and Fertility Control. My goodness. Dat wil zeggen, ze gaan de wereld depopulariseren. Dat wil zeggen, minder mensen moeten komen door vruchtbaarheidscontrole. Ze gaan vele vrouwen steriliseren. Want hoe meer mensen er zijn, hoe beter je kan controleren. Hoe minder mensen er zijn, hoe beter de controle. En dat heeft men al bewezen. En ik heb 2 jaar in Indonesië gewoond. En daar was 1 grote policy. Dua anak cukup. Dat wil zeggen, 2 kinderen is genoeg. Je mag niet meer dan 2 kinderen hebben vanwege de overpopulatie. Dus ik heb het meegemaakt. 10. End of car and home ownership. Mensen, einde dat u een eigen auto of een eigen huis hebt. 11 is mandatory. Multiple vaccinations yearly. Dat wil zeggen verplichte verschillende vaccinaties jaarlijks. 12, daarmee ga ik eindigen. Universal austerity. Austerity moet ik duidelijk zeggen, want het is een moeilijk woord. Universal austerity income. Dat wil zeggen, want ik ken het woord austerity niet. Ik heb het gisteren opgezocht. Het is wereldwijde bezuinigde en strenge inkomsten. Dat wil zeggen, ze gaan het zodanig je inkomsten bepalen dat je geen luxe meer kan ervaren. Je gaat sober moeten gaan leven. Ze hebben het ook al gezegd. Ze gaan vlees voor ons printen. In Nederland is het al zo. Er zijn zoveel restaurants die geprint vlees al verkopen. En dus deze mensen maken geen grappen mensen. Dit is ernstig. En dit staat ons in 4 jaar te wachten. Begrijpt u nu waarom de Heer niet wil dat u dit overkomt. Maar dat u geestelijk gaat klaarmaken. Want als dit gebeurt, toen ik het las, mijn hart, ik zeg het u eerlijk, ik ben zo geschrokken. Mijn huis gaan ze gewoon overnemen. Mijn auto, je gaat niets meer hebben. Ze gaan overal controle overnemen. Dit is pure communisme. Dit is pure socialisme. Er zijn geen arm en rijk meer. Iedereen wordt op één hoop gegooid. Weet u? En we gaan iedereen hetzelfde behandelen. Er mogen geen armen meer zijn. Iedereen moet alles afstaan aan de staat. Zodat ze het eerlijk kunnen verdelen. Het zijn boeven. Het zijn leugenaars. Want alles gaat naar hun toe. Weet u? En dat is het plan van de antichrist mensen. Hij is een dief. En hij doet het nu al op hun site. Met vleierijen. En niemand gaat ze tegenhouden mensen. En degenen die dit in werking zullen zetten. Hebben al het geld om elke overheid over de hele wereld te onderwerpen. Ze hebben het tijdens COVID al bewezen. En na de vloed van Noah, lieve mensen, wil ik u eraan herinneren, is er nooit meer een gebeurtenis op wereldschaal tegelijkertijd gebeurd. Heeft plaatsgevonden. Nooit meer. Noah's
het tijdperk dat de vloed over de hele wereld kwam, was de enige keer. En COVID is de tweede keer dat iets wereldwijd hetzelfde was. Altijd weten we, als er iets gebeurt, is het plaatselijk. Of het is in Engeland, of het is dan meer, maar nooit wereldwijd. En dat is de reden waarom de Heer Jezus gezegd heeft dat in Matteüs 24, zegt hij, dat het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt hij heel duidelijk. In Matteüs 24, vers 37 tot 42, moet u het lezen, zegt hij heel duidelijk. Waarom, wanneer de discipelen hem vragen over de eindtijd, zegt hij, het zal zijn als in de dagen van Noach, vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn, als de, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals in die dagen voor de zonvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten eer de zonvloed kwam en een allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met een molen. Eén zal aangenomen worden en de ander achtergelaten. En dan zegt hij in vers 22. Waak dan, want gij weet niet op welke dag u hier komt. Lieve, lieve mensen, de geschiedenis gaat zich weer herhalen. De Heere Jezus spreekt hier en hij heeft de toekomst in zijn hand en hij waarschuwt ons. Weet u, en COVID was slechts een generale repetitie om te zien, om te kijken hoe snel ze ons op de knieën kunnen krijgen. En hun grootste wapen was angst. Angst. En ze gaan het weer gebruiken. En als ik die 12 punten nu lees, begint mijn hart te diggen. Mijn gus gaat alles van me nemen. Mijn gus, wat ga ik doen? Hoe moet ik het doen? En daarom zegt de Heer Jezus ook duidelijk dat vele mensen hun harten het zullen begeven. En daarom ga in de tegenwoordigheid. Begin je klaar te maken, zodat je hart stabiel blijft. Maranatha, God bless. En tot de volgende keer. 1, 2, 3.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Vandaag wil ik met u delen wat de Heer mij onder mijn aandacht bracht terwijl ik geparkeerd stond tegenover een kerkgebouw. Getroffen door de strakke uitstraling van het gebouw en de ruime parkeerruimte, voerde de Heilige Geest mij terug in de tijd toen ik tot bekering kwam. Dit, dus mijn bekering, vond niet plaats in een mooi kerkgebouw, maar in het holst van de nacht in mijn slaapkamer. En de preek die ik die nacht hoorde was maar één zin lang: Jezus leeft. En deze preek kwam niet van een geweldige prediker, maar van de lippen van mijn moeder. Haar woorden hadden mij diep in mijn hart getroffen, want het riep bij mij de reactie op om God uit te dagen om mij te laten zien dat hij leefde. Wat er die nacht in mijn slaap gebeurde, weet ik niet. Maar wat ik bij het ontwaken zeker wist en ervoer, en wel voor het eerst in mijn leven, ik was toen 18 jaar oud, dat Jezus geen verhaal, maar een levende realiteit is. Want nog nooit eerder had ik zijn tastbare realiteit ervaren. En deze tastbare realiteit heeft mijn leven van binnenuit volledig getransformeerd. Mijn moeder had mij geen verhaal verteld, maar de waarheid. Jezus leeft. De Shekinah glorie van Gods aanwezigheid was mijn hart binnengekomen. Het was deze Shekinah glorie. Shekin betekent in het Hebreeuws wonen, verblijven, zich vestigen. Deze Shekinah glorie werd de bron van mijn overlopend enthousiasme, blijdschap en de kracht om hem in alles gehoorzaam te willen zijn. In het boek 1 Samuel hoofdstuk 4 doet de Heilige Geest ons verslag van de trieste afgang van het volk van God, dat de levende tegenwoordigheid van God, dus zijn Shekinah glorie, had verloren. De zichtbare, tastbare inwoning van Gods aanwezigheid, belichaamd in de ark van het verbond, dachten zij nog altijd in hun midden te hebben, terwijl er bij hen geen sprake was van een overgegeven leven, want zij leefden in zonden. Het was niet God die zich van hen had teruggetrokken, maar het was de muur die zij door hun zonden hadden gebouwd, die scheiding maakte tussen hen en God. Waarom anders de woorden van de profeet Jesaja? Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Jesaja hoofdstuk 59 vers 2. Terwijl Israël dacht dat alles nog gewoon doorging, was zijn tegenwoordigheid al verdwenen. Ze hadden alles nog: de ark, de tempel, hun priesterlijke gewaden of klederen, maar beseften niet dat de Shekinah glorie, zijn wonderbare tegenwoordigheid, was verdwenen. Wat was overgebleven was de vorm. De inhoud waren ze kwijtgeraakt. Hun relatie met God
was vervallen tot een religie, een vormendienst en ontbloot van iedere levende realiteit van zijn tegenwoordigheid. Het tragische van deze situatie was dat zij dit nog niet eens door hadden en zij nog steeds in de waan verkeerden dat God in hun midden was. Deze zelfmisleiding of dit zelfbedrog bracht Israël ertoe om het tegen de Filistijnen op te nemen, dus om de Filistijnen de oorlog te verklaren. De gevolgen waren rampzalig, want bij de eerste confrontatie verloren zij 4000 man. In het kamp van de Israëlieten brak grote verwarring uit. Wat was er fout gegaan? Waarom had de Heer hun niet bijgestaan? Besloten werd om de ark van het verbond, dat de tegenwoordigheid van Gods aanwezigheid belichaamt, in de strijd mee te nemen. Toen de ark onder leiding van de twee zonen van de priester Eli het kamp van Israël binnenkwam, brak er zo'n groot gejuich onder het leger uit dat het de Filistijnen deed beven. Maar door hun leiders aangespoord vatten de Filistijnen de moed en streden tegen de Israëlieten. De uitkomst van de strijd was een ware slachting voor het leger van Israël. Zij verloren 30.000 man en sloegen in paniek op de vlucht. De verwarring was volkomen. Ze dachten God in hun midden te hebben, omdat zij de ark in de strijd hadden meegenomen. Hun oorverdovend gejuich, dat zelf de Filistijnen had doen beven, had deze slachting niet kunnen voorkomen. Toen het nieuws het thuisfront bereikte en de priester Eli hoorde dat de Filistijnen de ark des verbonds hadden veroverd en dat zijn beide zonen in de strijd waren omgekomen, viel hij achterover en brak zijn nek en gaf de geest. Bij zijn schoondochter, die hoogzwanger was, veroorzaakte deze slechte tijding plotselinge barensweeën en baarde zij een zoon die zij stervende de naam van Ichabod gaf, zeggende: de Shekinah glorie is geweken van Israël. Zover heeft het moeten komen. 34.000 man hebben hun leven moeten verliezen om het volk van Israël uit hun geestelijke lethargie te doen ontwaken. In de waan verkerende dat het allemaal geestelijk wel goed zat met hen, terwijl zij op flagrante wijze ingingen tegen de regels van het verbond dat de ark symboliseerde. Dit is wat er door Gods geest in mijn hart naar boven werd gebracht ten aanzien van het geestelijke klimaat waarin wij vandaag de dag leven. Terwijl ik tegenover de mooie kerk geparkeerd stond. We hebben prachtige gebouwen met prachtig interieur, goed geoliede organisatie en programma's, en leven in de veronderstelling niets meer nodig te hebben, en beseffen niet dat boven onze mooie kerkdeuren de naam Ichabod prijkt. De Shekinah glorie is geweken. Daarom zijn er zoveel zwak en ziek en kapot en sterven er niet weinigen. Is dit niet wat de Heilige Geest aan ons zegt? In 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 30. Het lichaam van de Heer, de gemeente, de plaats die God zich heeft verkozen
om zijn Shekinah glorie te openbaren, is ziek en komt maar niet tot het besef dat het de hoogste tijd is om terug te keren tot de bron van levend water. Hoeveel meer zullen er moeten omkomen voordat wij verbijsterd en in paniek zullen gaan beseffen dat wij zijn afgegleden van de levende relatie met God tot een dodelijke vormendienst of religie. Want the show must go on. Precies hierom de woorden van de Heilige Geest. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaringen, hoofdstuk 3, vers 20. Het is niet de Heer die zich ooit van ons heeft afgekeerd. Wij zijn het die hem met onze zonden de deur hebben gewezen. Maar zolang wij niet gaan beseffen dat er een direct verband bestaat tussen een krachtig, overwinnend geestelijk leven en wie wij zijn, dus hoe wij in dit leven staan, zullen wij onszelf steeds opnieuw verbijsterd blijven afvragen waarom dit of waarom dat ons weer is overkomen. Maar zegt Jezus, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes hoofdstuk 8 vers 32. Let wel, Jezus gebruikt hier niet het woord weten of kennen, maar verstaan. In het Grieks is dat woord ginosko. Het betekent niet alleen weten met je hoofd, maar een kennen door ervaring, door relatie, door intimiteit met de waarheid. Toen de profeet Nathan koning David met zijn zonde confronteerde, bleek uit David zijn reactie dat hij de pijnlijke waarheid van de profeet Nathan had verstaan. Want David zijn uitroep openbaarde geen werelds berouw van sorry, maar een diep goddelijk berouw dat ware bekering voortbrengt. Luistert u maar wat David uitriep. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem niet uw heilige geest van mij weg. Psalm 51 vers 11 en vers 12. De schreeuw van David zijn hart openbaar de intimiteit van David zijn relatie met God. Neem uw heilige geest niet van mij af. Is dat niet de Shekinah glorie van God die inwoning maakt in ons die hem liefhebben en willen leven naar zijn woord? Het is de hoogste tijd dat ook wij als volk van God gaan komen op de plaats van koning David om met een verbroken hart tot God te roepen. Schep mij een rein hart, o God. En neem uw Shekinah glorie niet van mij weg. Alleen wanneer wij onszelf gaan verootmoedigen en ons bekeren van de Ichabod toestand waarin wij zo lang hebben geleefd en onszelf volledig aan hem die eeuwig leeft overgeven, zal de Shekinah glorie in ons leven en in het midden van de gemeente terugkeren, waar dan opnieuw de wonderbare verwachting in de harten zal ontstaan dat alle dingen mogelijk zijn
voor degene die in Jezus Christus gelooft. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Inspiration FM ONS Station.
1: Remember, I told you.

0: Het is 2:00.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Alla jublasinjang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: that direct for you, Ultimo Hamak.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
0: Dit is mijn eigen leven. Ik ben gewoon een nieuw leven begonnen. Want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Luister eens. De jongen die ik was wil ik nooit meer zijn. Een losmaandig lief en vaak. Eenzaamheid en pijn zodra ik 's morgens opstond. Wist ik niet hoe ik moest beginnen.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Op zoek naar een outfit die helemaal bij jou past? Bij Kirpelani vind je kleding voor elk moment. Van casual en comfortabel tot elegant en verzorgd. Ontdek een ruime collectie voor dames, heren en kinderen. Met outfits die bij jouw persoonlijkheid en gelegenheid passen. Voel je goed, zie er goed uit en geniet van de perfecte combinatie van stijl, comfort en kwaliteit. Kom langs en ontdek onze ruime collectie. Oh ja, vraag naar onze uitverkoophoekje.
2: Zo'n 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
3: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.

0: Het is 3:00.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land, verzorgd door Linda Jorks. Vandaag wil ik met u gaan naar het Oude Testament en ik wil het hebben over de zondeval van de mensheid. Zoals u al bekend is, weet u dat God van de mens houdt, maar dat God de zonde haat. En door de zonde is er scheiding gekomen tussen God en mens. Maar omdat God zoveel van de mensheid houdt, Johannes 3 vers 16, heeft hij een plan bedacht om zijn zoon te zenden. In de oudheid was het zo dat er een schaap geslacht werd voor reiniging van de zonde van de mens. Zodat de mens tot God kon naderen. En er werd een schaap geslacht in de Oude Testament, in zijn tijd toen God dus bezig was met de Joden. Maar nu heeft God een beter plan bedacht. Een beter plan, en dan niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen op de hele aarde. Want hij zegt in Johannes 3 vers 16, kunnen we lezen dat God, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En het is de zonde, om de zonde is het lam Gods, Jezus Christus, geslacht. Om onze zonde, want de zonde brengt scheiding tussen God en mens. God haat de mens niet, maar God haat de zonde in ons. Door de zondeval van Adam en Eva. En je weet hoe het is toegegaan in het Hof van Eden, wat de vijand heeft gedaan met deze mensen. Heeft ze dingen ingefluisterd. God is bang dat jullie gaan zijn als hem. Kom en eet van deze vrucht, deze boom. Want als je eet, word je als God. En ze hebben niet naar God geluisterd, want God had zich dus gewaarschuwd. En ze zijn... Ze hebben de vijand geloofd en hebben gedaan wat de vijand ze heeft gezet. En dat is de vijand van God en de vijand van de mensen. God is liefde. En door deze zondeval is er scheiding gekomen tussen God en mens. Wat heeft God gedaan? In de oudheid werden schapen geslacht voor de zonde van de mens. Om ze te reinigen van de zonde. Zodat ze tot God konden naderen. Maar dat was niet een goed offer. Want onmogelijk was het zo dat wij als een kroon van de schepping de mensheid... We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Een kroon van de schepping noemt de Bijbel ons. Dan kan nooit een dier geslacht worden voor onze zonde. Maar dat was voor de oudheid, toch? Toen God startte met dit plan. En toen zei God dat hij iemand nodig had om... Dus een mens moest eindelijk geslacht worden. En Jezus was er. En Jezus zei tegen zijn vader, zie, hier ben ik. Ik ga. En Jezus is ook gegaan naar het kruis. Hij is geboren als een baby. Zijn vader heeft hem... Zijn vader die alle dingen kan, God die alles heeft geschapen, alles heeft geformeerd en alles weet en alles kan doen. Halleluja, heeft zijn zoon aan de aarde gestuurd. Hij is geboren uit een vrouw, die heette Maria. En hij komt naar de aarde, hij groeit op en leeft niet een leven zoals andere kinderen. Ja, hij was geliefd bij zijn aardse vader en moeder en hij was ook geliefd door God, bemind door God. En hij heeft stipt de regels opgevolgd die zijn vader hem heeft opgedragen om te doen op deze aarde. En hij is niet zijn eigen pad opgegaan, want hij hield zoveel van de mensheid dat hij zijn vader heeft gehoorzaamd om het waarachtig offer te brengen voor de zonde van de mens. Want de dieren, de viervoeten, de schapen waren niet genoeg. We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Mensen toch? Het beeld en gelijkenis van God. We zijn niet gemaakt naar het beeld en gelijkenis van dieren. Dus onmogelijk kon dat offer genoeg zijn. Dus ging hij naar het kruis en hij werd geslacht om onze zonde. Prijs de Heer. Dank u Jezus. Kan ik ook zeggen deze morgen dat u dat hebt gedaan voor ons. Dat wij nu door jou, door uw Heer Jezus, dicht bij God kunnen komen. U bent middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond was u niet. U was daar niet, maar u bent middelaar van het nieuwe verbond. Dank u dat wij door u tot de eeuwige, de almachtige, de alwetende, alomvertegenwoordigende God kunnen naderen. Door u Jezus, door uw striemen zijn wij genezen. Dank u ook, Heer Jezus, dat wij door uw striemen genezen zijn. Dank u dat u alles hebt hersteld voor de totale mensheid. Voor de totale mensheid, voor alle rassen, want alle mensen op deze aarde, het maakt niet uit welke etniciteit je komt, je bent door een God geschapen, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Toch, en God houdt van ons, Johannes 3 vers 16, openbaart hij zijn liefde aan ons in dit hoofdstuk, in deze Bijbeltekst, dat hij al zo lief heeft God de wereld, zegt deze tekst, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus geloof je in hem, dan zal je niet verloren gaan, maar je zal eeuwig leven hebben. Maar de mensen die niet geloven, Ze horen over Jezus, maar ze willen niet geloven. En soms doen ze andere dingen die voor hun dus belangrijker zijn dan Jezus, weet je wel. Maar wij als christenen zijn ook niet boos op deze mensen, omdat God wil moet geschieden. God wil moet in de mensheid geschieden. En God houdt van de totale mensheid. Het maakt niet uit uit welke etnische groep je komt. Maar God houdt van de totale mensheid. En God wil dat niemand verloren gaat. Dus de zonde is een probleem. De zondeval van Adam en Eva. De vijand heeft ze verleid omdat de vijand precies wist waarmee God bezig was met de mensheid. En hij heeft alles aangedaan om dat plan van God te dwarsbomen. Maar prijs de Heer dat Jezus naar het kruis ging. En hij is geslacht voor de zonde van de wereld. Waardoor er herstel is gekomen tussen de relatie tussen God en mens. Door Jezus Christus. Hij komt alle lof en eer toe, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij heeft de relatie tussen God en mens hersteld. Door Jezus, door deze eeuwige hoge priester, kunnen wij nu tot God gaan. We hebben geen aardse hoge priester nodig. Door deze eeuwige hoge priester kunnen wij nu vrij tot God gaan. God houdt van ons. Hij houdt van ons en hij heeft ook zijn manier waarop hij ons roept om dichter bij hem te komen. God haat ons niet, maar God haat de zonde. De zonde haat hij in ons. Halleluja. Want de zonde, wat doet de zonde? De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En dat wist de vijand. Daarom heeft hij Adam en Eva verleid in de hof van Eden. Eet, eet van deze appel. Want God weet als je ervan eet, dat je gaat worden als hem. Toch, terwijl God ze zegt, eet niet ervan. En dan luisteren ze naar de vijand. En daar heb je de zondeval, scheiding tussen God en mensen. Maar God is wijs en God is goed. Hij stuurt Jezus om naar het kruis te gaan voor de zonde, om het offer, het waarachtig offer te brengen voor de totale mensheid. En door deze Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, verzegeld in zijn bloed, kunnen wij nu tot God gaan. Prijs de Heer, we kunnen nu tot God gaan, ja. We kunnen nu tot God gaan. Hij is de Alpha en de Omega, de schepper en formeerder van alle dingen. Een alwetende God, niets onder de zon is verborgen voor onze God. Hij ziet en weet alles. We kunnen niets bedekken voor God, wij mensen. Hij weet alles. En hij is nabij. Hij is nabij om, als wij om hulp roepen, ons te helpen. Voer de zonde heerschappij over jouw leven. Roep tot God. Roep tot God, want hij zal je helpen. Hij zal die heerschappij tot een einde maken aan die heerschappij van die zonde in je leven. Iets dat je doet en waarvan je af wil komen. Roep tot God. Zoek Jezus. Hij is middelaar van het nieuwe verbond. Hij is niet zomaar aan het kruis gegaan. Hij is om de totale mensheid aan het kruis gegaan. Om de zondeval is hij aan het kruis gegaan. God haat de mens niet, maar God haat de zonde. God houdt van ons. God ziet ons elke dag en hij strekt zijn handen uit naar ons. God wil graag dat de hele wereld en alle mensen behouden worden. Dat is zijn wil. En daarom gebruikt hij mensen, omdat wij praten met onze mond om te vertellen over Jezus in de hekken en in de steggen. Daarom zie je christenen overal praten over Jezus. Op de radio, de televisie, de media wordt gebruikt, weet je, de kranten en op straten, overal de hekken en de steggen. Zijn er mensen die praten over Jezus? Dat is Gods wil. De mensen die dat doen, doen Gods wil. Het is niet hun wil, hoor. Ze doen Gods wil geschieden door hun. Ze gehoorzamen God en ze doen wat God wil dat ze moeten doen. God is liefde. God ziet u. God hoort u. God kent u. Voor u in de moederschoot was, heeft God u gekend. Toen u in de moederschoot was, heeft hij ook u gekend. Hij heeft u geformeerd. En hij heeft een plan met uw leven. Voordat u geboren werd naar deze aarde, had God toen u in de moederschoot had een plan met uw leven. En dat plan dat God had met uw leven moet in vervulling gaan. Daarom, als u mij dit moment hoort, strek u uit naar de Heer. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. De Heer begeeft ons niet, hij verlaat ons niet. Vooral zij die naar hem zoeken, zij die hem volgen, hij begeeft ons niet, hij verlaat ons niet. Zijn woord is de waarheid, we kunnen hem nemen op zijn woord. De waarheid. Hij heeft ons een eeuwige hoge priester gegeven, want de schapen waren niet voldoende. Dieren konden onmogelijk, een schaap kon onmogelijk geslacht worden voor de zonde van de mensen. Want wij zijn niet gelijk aan dieren. En God heeft het waarachtig offer voor ons gebracht. Hij heeft Jezus Christus laten slachten voor de zonde van de wereld. En door Jezus hebben wij vergeving van zonde. Prijs de Heere. Prijs de Heere daarvoor. De Heer wil niet dat wij verloren gaan. De Heer wil dat wij alle mensen, alle rassen, want Hij heeft ons gemaakt. Hij houdt van alle rassen, alle mensen. De Heer wil niet dat één mens verloren gaat ten eeuwige leven. Want er komt een einde aan deze wereld. Er gaat een einde komen, want in de Bijbel hebben we ook watervloed. Hè? God had gewaarschuwd. Er was heel veel zonde en zonde en zonde. En er werd gewaarschuwd, maar de mensen luisterden niet. Maar toen het water kwam, was het te laat. Het was te laat. En in deze tijd waarschuwt God ons ook. God waarschuwt ons. Toch? En daarvoor gebruikt Hij de mensen op de straten, de radio, de media, televisie. Er zijn tijdschriften die over al deze dingen praten. Over de wederkomst van Jezus. De plan van God die Hij heeft met Jezus, die Hij naar de aarde heeft gestuurd. Het is allemaal om de mensheid. Het is allemaal om de mensheid. Het gaat niet om dieren en planten en noem maar op. Maar het gaat allemaal om Gods liefde voor de totale mensheid. Want de zonde van Adam en Eva in het Hof van Eden heeft God vreselijk veel pijn gedaan. Eet niet van deze boom. De vijand verleidt ze en ze eten ervan. Er is toen scheiding gekomen tussen God en mens door deze twee mensen. Maar God zegt: het blijft niet zo. Ik herstel het. Tijd is in Gods handen. We kunnen zeggen, nou, het is zo gebeurd dat van Adam en Eva en Jezus is gekomen. Hij is al duizenden jaren, of hoeveel jaren is hij op deze aarde? Ik weet niet precies, maar hij is al een aantal jaren geboren en is op deze aarde. Maar tijd is in Gods handen. Tijd is niet in onze handen. En wat het woord zegt, dat gaat gebeuren. We zien zoveel dingen gebeuren op de wereld. De Bijbel schreef over oorlogen die er gaan gebeuren. Toch? En we zien al die dingen gestalte krijgen. En als je Bijbel leest, zal je lezen, meer lezen, hoe het allemaal toe gaat naar de eindtijd. De oorlogen zijn een van de tekenen. En dat er veel haat gaat zijn. Er gaat geen liefde meer zijn onder de mensen naar elkaar toe. Er gaat maar haat zijn. Oorlogen die gaan woeden. Er gaat haat zijn, veel haat zijn onder de mensen onderling. De liefde gaat zoek zijn. God is nabij. God ziet ons allemaal. God houdt van ons. En zijn liefde voor ons zal nooit eindigen. Hij heeft een plan met uw leven. Strek je uit naar de levende God. Strek je uit naar Jezus. Want Jezus, het offer voor die zonde, is al gebracht aan het kruis door Jezus Christus. Voor alle mensen, alle rassen. Het is niet bestemd voor een bepaalde bevolkingsgroep. Nee, het is voor alle mensen over de hele aarde. Door Jezus Christus alleen kunnen wij vergeving van zonde krijgen. En weet dit, dat God de mens niet haat, maar God haat de zonde. En wat doet de zonde dan? De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En de vijand wist het, daarom is hij in het Hof van Eden gegaan en heeft Adam en Eva verleid. Hij heeft aan ze gezegd, kijk naar die appel. God zegt, eet niet van die appel. En hij komt en hij zegt ze, eet ervan. Weet je waarom God niet wil dat je het eet? Omdat hij denkt dat je precies zo wijs gaat worden als hem. Hij verleidt ze en ze gaan in die verleiding. Ze vallen voor die verleiding en ze doen wat de vijand zegt. En God ontdekt het, want God is God. God wist dat ze dat verkeerd hadden gedaan. En ze hebben niet naar God geluisterd. Ze hebben naar de vijand geluisterd. En daarom heeft God Jezus gestuurd om de zonde. Om de zonde. Door de zondeval is gekomen door de eerste mens. Daarom. En daarom wordt Jezus ook genoemd de tweede Adam. God is liefde. God is trouw. God is goedertierend. God is langmoedig. God is barmhartig. En hij schenkt ons genade door Jezus Christus. Hij houdt van ons. Johannes 3 vers 16. Daar staat geschreven over zijn liefde voor ons. Het houdt niet op. Het stopt nooit. God ziet ons. Alle mensen over de hele wereld kent God. Velen kennen hem niet, maar hij kent ons allemaal. En wat, je weet je wat? Hij kent ons begin en ons einde. Maar hij wil dat onze einde, dat wij niet verloren gaan. Dat wij, wanneer wij deze aarde gaan verlaten, dat wij in zijn koninkrijk, in zijn hemelse koninkrijk terechtkomen. En niet in een ander koninkrijk dat niet... Nee, dat God niet behaagt. Het behaagt één persoon maar. Die giert en lacht als je daar aankomt. Maar God zegt, strek je uit naar mij. Strek je uit naar mij, want ik strek mij uit naar jou, o mens. Om de mens heb ik mijn zoon laten slachten voor de zonde van de totale mensheid. Toen Adam en Eva in de hof van Eden werden verleid door de vijand, hij is bang, want hij denkt dat als je van die appel eet, dat je gaat worden als hem. Is een verleiding. Moet je behoedje hard voor verleiding. En zo komen mensen vandaag de dag ook bij anderen om ze te verleiden. En te zeggen, als je dat doet, gaat dat gebeuren, terwijl het niet waar is. Zodra ze je willen verleiden, gaan ze je echt een mooi verhaal ophouden. Een heel mooi verhaal over iets, een bepaalde situatie. En jij denkt, hé, ik stap erin. Nee, denk goed door. Want de verleidingen zijn er, zegt de Bijbel. En ze zullen komen over de hele wereld. Maar voordat je stapt in de ring, wanneer mensen je adviseren, doe dit, doe dat. Denk goed door, denk na en vraag advies bij volwassenen. Hoe zit het met dat? Hoe is dat? Hoe is dit? Maar trap niet in de dingen. Trap niet in de dingen. Wees wijs. Wees wijs. Wandel in wijsheid. Klamp je vast aan de Heer, want de Heer is wijsheid. Klamp je vast aan Hem. Hij strekt zijn handen open wat je niet ziet. Hij wil dat alle mensen, alle rassen behouden worden. Want hij is niet alleen gekomen voor de Joden. Want dat denkt.

deze aarde. No one like Jesus. No one like Jehovah. Praise the Lord. De liefde van God kan je alleen maar beantwoorden door je over te geven. Met alles wat in je is, je over te geven aan een rechtvaardige God. Een God van trouw en liefde. De God heeft geen boze plannen met ons. Alleen het goede heeft hij voor met ons. En door zijn Zoon Jezus Christus kunnen wij behouden worden. Jezus Christus is het middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond was van de Joden. Het oude verbond geldt niet meer. We zitten in het nieuwe verbond. Ons gebracht door de geboorte en de opreizenis van Jezus Christus hebben wij een nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is niet alleen voor een bepaalde groep, een bevolkingsgroep. Het is voor alle mensen, want alle mensen zijn door God geschapen. God houdt van alle mensen. Het enige wat wij moeten doen is ons overgeven, ons uitstrekken aan deze levende God, de Alpha en de Omega. Alpha en de Omega wil zeggen, hij is het begin en het eind. Hij kent het begin en het eind van alle dingen en hij is het begin en het einde. De wereld gaat eindigen en weet ook dat, maar hij zegt voor die tijd gaat hij tekenen geven aan de hemel en op de aarde gaat hij tekenen geven wanneer de Messias terugkomt. Want Jezus komt terug. We moeten het weten. We moeten ons klaarmaken. We moeten ons voorbereiden op zijn wederkomst. En God is geduldig, hij is langmoedig. Hij talmt ook niet met zijn beloftes. Al zijn beloftes in de Bijbel komen uit, alles. Dus u, indien u nog niet tot bekering bent gekomen, ga er goed over nadenken. Praat tot God. Praat tot God. En hij zal de weg banen voor jou dat je tot bekering komt. Bekeer je, bekeer je. Want Jezus is gekomen. Niet voor de dieren, maar voor de mensen, voor de totale mensheid. En absoluut niet voor een bepaalde groep, of voor de Joden alleen, of voor de Afrikanen alleen. Hij is gekomen voor alle mensen, voor alle bevolkingsgroepen. Het enige wat we hebben, het is niet moeilijk. Strek je uit naar de Heer. Geef je over aan de Heer. Laat alle wereldse dingen, andere dingen los. Klamp je vast aan Jezus Christus. Want hij is middelaar van het nieuwe verbond, hoor. Alleen door hem kunnen we tot God gaan. Alleen door Jezus Christus kunnen we voor eeuwig behouden worden. Want er komt een einde aan deze wereld. Klamp je vast aan de Heer. Hij houdt van je. Geef je over en geef over liefde aan de mensen in je nabijheid. Ik bedoel, als je ruzie hebt met iemand, als er iets is gebeurd en weet je, iemand kan niet eens zijn met je en er is ruzie tussen jou en iemand. Als de persoon niet de stap kan nemen naar jou toe, bid en neem jij de stap en praat het uit. Praat het uit, want vijandschap is niet goed. Het is helemaal niet goed en God behaagt het ook niet. God wil dat er altijd vrede is onder mensen. Niet alleen onder de christenen onderling, maar ook met andere mensen. Want er zijn veel mensen, naam-christenen, weet je. Maar God wil niet dat er vrede is tussen ons alleen, maar tussen alle mensen. We moeten alle mensen van alle bevolkingsgroepen, al hebben de mensen een andere religie, we moeten ze lief hebben. Zo kunnen we ze tot Christus brengen en ze moeten iets anders in u zien als u liefde blijft geven. Ondanks ze in iets anders geloven. Geef ze liefde. Geef ze liefde. En zo kan je de zielen winnen voor Christus Jezus. God houdt van u. God ziet u. En hij steekt zijn handen uit naar u. God is blij met jou. En klamp je vast aan hem. En indien je nog niet gelooft, maak die stap. Ik wil samen met jou, dus voor degenen die nog niet geloven in Jezus Christus of nog niet bekeerd zijn, het zondaarsgebed bidden. Vader in de hemel, hier ben ik als uw dochter of uw zoon. Ik vraag u mij te vergeven van al mijn zonde en ongerechtigheid dat ik begaan heb in mijn levensjaren. Vergeeft u mij, vergeeft u mij. Heer Jezus, ik dank u dat u het lam Gods bent dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Ik dank u daarvoor, Heer Jezus. Reinigt u mij met uw kostbaar bloed van de zonde. Wast u mij schoon van alle zonde en ongerechtigheid.
Heer Jezus,

0: Ik neem u aan als mijn Heer, Heiland en Verlosser. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat ik vanaf vandaag u heb aangenomen als mijn Heer, Heiland en Verlosser. En dat ik vanaf vandaag een kind van God ben. Een kind van God ben ik vandaag. Leid u me door het leven. Leid u me, Heer Jezus. Helpt u me, draagt u me, schraagt u me. Zodat ik altijd uw wil blijf doen en altijd blijf liefhebben. Ook zij die mij haten. Ja, Heer. Ook zij die voor mij liegen en mij haten, dat ik ze blijf liefhebben. Ik dank u, Heer, voor dit moment. Het is een prachtig moment. Ik ben nu vanaf van vandaag. Ik heb u aangenomen. Ik ben een kind van God geworden. Dank u, Heer. Dank u. Wat ik je wel wil adviseren om een, als u nog niet geen lid bent van een gemeente of van een kerk, dat u lid wordt en dat u de Heer trouw gaat dienen. Dat u hem gaat volgen. Dat is wat ik u wil adviseren. Het is niet alleen maar hem aannemen en thuis zitten. U moet ook lid worden van een gemeente, een kerk. En de zondagse diensten bezoeken. Dus dan gaat u nu een trouwvolgeling worden van de Heer. Amen. Dat was het voor vanmorgen. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. En ik wens u een gezegende zondag en een gezegende nieuwe week toe. Dat zijn wil geschieden in uw leven. Amen.
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation,

0: is Inspiration FM.
1: Give the Lord a shout.

0: 104.5.
1: If you like it that much, if you like it that much, listen.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?
1: Liedje van de vader heeft ze gemist heel de leven. Wilde ze aandacht, maar heeft het niet gekregen. Dus ze gaat het zoeken, ze gaat er waarde zoeken. En ze heeft het gevonden bij de jongens op de hoeken. Maar wat weten zij van liefde? Ze weten alleen trots te doen voor een mooi meisje en een duur gekochte schoen.

Yeah, werd wakker vanmorgen. Alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen. Zal ik de eindstreep behalen?

zegt. Komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

0: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En de best niet moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag. God blijft onveranderlijk.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Zo, lieve mensen, daar ben ik weer. En waar we het nu over gaan hebben, is dat verpleegkundig dossier. Wat is nou eigenlijk een verpleegkundig dossier? Wanneer je naar de huisarts gaat en je bent aangesloten bij een huisarts, dan bouwt die dokter een dossier van je op. Dat betekent dat alles wat die dokter met je besproken heeft, alle onderzoekingen die je bij de dokter hebt gedaan, alle medicaties die je tot je hebt genomen, schrijf deze huisarts, dokter, in een dossier. En wat is een dossier? Een dossier is een map waarin staat, hij meet je de lengte, hij meet je gewicht, je bloeddruk. Als het goed is, als je wat zou hebben waarin hij je bloed heeft laten prikken voor een of ander onderzoek. Dat betekent, en elke verhaal die je vertelt aan de dokter, noteert hij of zij in dat dossier. En dat verhaal wat die dokter noteert in dat dossier, dat kan een verhaal zijn die jij zelf hebt verteld aan hem. Want hij moet eens ook in dat dossier schrijven: patiënt heeft gezegd dat. Wanneer ik een vermoeden heb, dan kan ik dat ook in dat dossier schrijven, maar dan zeg ik waarschijnlijk of vermoedelijk. Dat betekent, dat is een interpretatie van jou, dat stukje wat jij gezegd hebt, die in dat dossier wordt geschreven. Wanneer je klachten hebt, dan maak je die ook kenbaar en bespreekbaar bij de dokter. Als je met de dokter praat, observeert hij je, behalve dat hij met je praat en dat je tot hem praat, kijkt hij ook naar je. En elke opmerking of vermoeden dat hij heeft, kan hij ook uitspreken naar jou toe. En hij kan je ook vertellen waarom hij dat vermoedt of denkt. En als de dokter vindt dat dat stukje onderzocht moet worden, dan zal hij dat ook kenbaar moeten maken aan jou. En dat is dat patiëntendossier wat hij van elke patiënt die de dokter bezoekt, moet dat dossier opbouwen. Dat dossier, lieve mensen, is uw eigendom. De dokter bouwt dat op. En mocht het zo zijn dat jij inzage wil hebben in dat dossier, dan kun je een afspraak maken met de dokter. En samen met de dokter kunt u dat dossier inzien. Zou het zo zijn dat u zegt van, ik wil me in het buitenland laten onderzoeken, of ik wil naar het buitenland gaan en ik blijf een tijdje weg, dan kun je in overleg met de dokter een kopie vragen om dat dossier mee te nemen. En een samenvatting hoeft hij je niet te geven. Hij kan dat dossier gewoon kopiëren en dat dossier aan jou meegeven. U heeft alle recht op inzage van dat dossier. Wanneer u in het ziekenhuis komt te liggen, dan kunnen er, ik zeg altijd, waar er gewerkt wordt, kunnen er fouten gemaakt worden. En fouten kun je bespreekbaar maken. Je kan soms geen fouten herstellen. Ik zal bijvoorbeeld een fout van mezelf benoemen als tienerjarige. Ik was 23 of 24 en ik weet dat ik de premedicatie van patiënt A aan patiënt B gaf. En een premedicatie is een medicatie die je geeft om de patiënt tot rust te brengen voor de operatie. U begrijpt dat toen ik ontdekte dat die patiënt van patiënt A bij patiënt B terecht was, dat ik me wezenloos ben geschrokken. Maar, daar komt het. Ben je eerlijk en oprecht, dan maak je dit direct bespreekbaar. En je vertelt het. En soms kun je, want deze meneer die heeft gelachen en hij zei van, dan heb ik een goede nachtrust. Degene die het eigenlijk niet had moeten hebben, die het gekregen heeft, hij zegt, dan slaap ik een keertje extra diep door. Nou, je begrijpt, ik was zo verschrikkelijk geschrokken dat mijn maag van alle kanten draaide. Dus wanneer u bij die patiënten, wanneer een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt ook in het ziekenhuis een dossier opgebouwd. En daar komt het. Soms worden er inderdaad fouten gemaakt. Ik zal niet zeggen, niemand doet iets met opzet. Vooral in het ziekenhuis niet. Want je wil niemand kwaad doen in het ziekenhuis. Want om in het ziekenhuis te werken, ben je zeer verantwoordelijk bezig. Als je die verantwoordelijkheid niet kan dragen, en natuurlijk ga je om een salaris te verdienen, maar als verpleegkundige, als medici, ben je extra alert, ben je extra zorgvuldig met de patiënt. Want het is een verantwoordelijkheid om een patiënt om te moeten zorgen voor een zieken. En wanneer je die verantwoordelijkheid op je neemt, dan ben je extra alert en je bent extra zorgvuldig met betrekking tot de zorg van je zorgvrager. Dat verpleegkundig dossier, dat hou je 24 uur bij. Elke dienst, meestal zijn het shiftdiensten. Het is around the clock. Het zijn drie diensten. Het zijn een dagdienst, het zijn een avonddienst, het zijn een nachtdienst. En je bent continu bezig om je patiënt te observeren en op te schrijven wat je ervaart en hoe het zit met de zorg van deze zorgvrager. Het moment dat je die zorg hebt verleend en je verlaat het ziekenhuis, dan hoor jij in dat medisch dossier te schrijven, samen in overleg met de patiënt, wat jouw ervaringen waren met betrekking tot de zorg van die dienst. En het eerste vraag je aan de patiënt, hoe heeft hij de zorg van de avond of van de nacht of van de ochtend ervaren? En je maakt daar je aantekeningen en je schrijft dat in dat zorgdossier. Wanneer er iets misgaat met betrekking tot de zorg en er is een aanspreekpunt die je toestemming hebt gegeven op papier om ook je dossier in te mogen zien, dan mag de patiënt dat dossier opvragen en samen met degenen aan wie je toestemming hebt gegeven of dat je zelf je toestemming hebt met betrekking tot je dossier, om dat dossier na te kijken en te kijken wat er aan de hand is. En geloof me mensen, wanneer er, we werken niet om mensen opzettelijk kwaad te doen, maar wanneer er misstanden zijn, dan moet het zo zijn dat dat dossier moet kunnen aantonen welk moment van de dag er iets misgegaan is en zo. Praat erover. Begin allereerst als cliënt, als medici, en verontschuldigingen aan te bieden. Want ik zal u vertellen, hierzo krijgen mensen geen schadevergoeding tot het opzettelijk maken van medische fouten. Dat is nog niet aan de orde. Maar er zullen mensen vanuit het buitenland komen die hier komen werken, die met hun medische achtergrond hier komen werken. Dan denk ik dat dat een probleem zal worden wanneer onze mensen onverschillig zijn, nalatig zijn met betrekking tot de zorg. Want wanneer je vanuit het buitenland hier komt werken en al woon je hier zo, ik vind van dat wij dus meer aandacht, tijd en energie en kennis in onze zorg moeten stoppen om ons land van goede zorg te kunnen voorzien. Want geloof mij, goede zorg, technische zorg, deskundige zorg is het allemaal waard als je die hebt in huis. Maar wanneer je die niet hebt, wanneer we die deskundigheid niet aan de dag kunnen leggen, dan zal het een wanorde worden. Ik vind het ook verschrikkelijk jammer dat sommige zorg niet vergoed worden, ongeacht patiënt verzekerd zijn. Bijvoorbeeld na je 75ste kan ik nog steeds niet geloven dat if je brokkoi heup, dat mensen vinden dat je dat geld op tafel moet leggen. Ieder mens, ongeacht zijn leeftijd, als er iets gebeurd is en je kunt degene nog redden, hoor jij dat als medicus in overleg te gaan met elkaar. En je gaat in dat multidisciplinair overleg en je gaat kijken van wat kunnen we nog doen om deze patiënt te redden. Leeftijd mag geen rol spelen. Een ander ding waar ik het over wil hebben, mensen, is dat ik me nog steeds ook afvraag hoe het kan dat mensen een hele dag op een poli moeten zitten om geholpen te worden. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat in mijn perceptie moet dat heel simpel op te lossen zijn. Ik heb natuurlijk in het verleden gewerkt op een SEH en op een poli, dat je heel lang daar kwam zitten. Maar gaandeweg is er gewerkt aan een systeem waarbij je gewoon op een bepaald tijdstip aankomt en dat je binnen 10 minuten geholpen wordt. Maar geloof me mensen, het lijkt op een markt, op al die polies, dat ik me soms afvraag van waar gaat het fout? En een heel simpel voorbeeld mensen. Je groepeert de mensen. Het is een kwestie van inzicht hebben in dat wat je doet. In die helikopterview gaan zitten. Je overstijgt het en je kijkt van Hoe kan ik het anders aanpakken? Wanneer je weet dat je ver woont, probeer ergens bij familie te blijven, zodat je de volgende ochtend vroeg op de poli bent. En wanneer we dat gaan groeperen in tijden, deze groep komt van 8 tot 10, hebben we zoveel cliënten. Deze mensen moeten rond dit tijdstip uit het ziekenhuis zijn. Van 10 tot 12 hebben we de tweede groep. Van 12 tot 2 hebben we de derde groep. Als je de mensen in groepen op de poli laat komen, ik kan mij toch niet voorstellen dat je iemand vanaf 9 uur 's morgens op een poli hebt. En wanneer degene weer naar huis gaan, na 3 uur bakana of 4 uur bakana. Het lijkt voor mij, dus elke keer als ik dit zie en als ik dit hoor, dan denk ik van, waar gaat het mis? Huh? Ik heb dat stukje van dat verpleegkundig dossier, heb ik even losgelaten. Want je weet het, uit dat verpleegkundig dossier, en als je dat dossier goed bijhoudt, dan moet je precies kunnen zien waar het fout gegaan is met betrekking tot de cliënt en zo. Want wanneer je daar, want de fouten beginnen al op polies en in ziekenhuizen, daar gaan er dingen mis. En soms worden dingen genoteerd, soms worden dingen niet genoteerd. Maar wanneer je dat verpleegkundig dossier, dat eigendom is van uw patiënten, dan mag je altijd inzage vragen. Dat dossier is van u. En als u, een ander ding is ook, als u medicatie krijgt voorgeschreven, u krijgt een recept van de dokter. Als u geen bijsluiter krijgt, dat bijna asano absin. Vraag aan die dokter die dat recept voor je voorschrijft. Maar dokter, datra. Fami moest gebruik den dresi disi. Sa den dresi disi et do nangami. Altijd vragen aan de dokter die dat recept voor je uitschrijft. Wat die medicatie doet. Omdat ik ook gemerkt heb van dat mensen geen bijsluiters krijgen. Je krijgt een zakje met die tabletten in. Het zijn 10 witte tabletten. Het zijn kleine, grote tabletten. Maar je weet niet wat de werking. Alle tabletten zijn bijna wit. En je weet niet wat die tabletten doen.

0: dat gezondheidszorg is goud. En die gezondheidszorg, als je gezond kan leven en je bent gezond, dan heb je een heel rijk leven. Doe wat oefeningen als je 's morgens wakker bent. Als je 's morgens wakker bent, vooral als je senioren burger bent, no jump ook op het direct uit je biddy. Ga op de rand van je bed zitten en adem een paar keer heel diep in en uit voordat u gaat lopen. Want wanneer je direct op straat, dan zal ik u vertellen, dan krijg je soms een bloeddrukdaling. Dat want taki, je bloeddruk is zakka en je kan vallen en je kan of soms slapen je benen. Dan kun je lelijk terechtkomen. En no once man no one broken heup, no once man no one broken voet, no once man no one nakke in de broko. Dus als u 's morgens wakker bent, ga eventjes rustig op uw bed zitten. Adem even in en uit, heel langzaam. Heel diep inademen en uitademen. En u zult merken dat het je heel veel goed doet en zo. Durf uw mond open te trekken. Durf u te praten. U hoeft niet bang te zijn. We zullen u nu bijten. En ik zeg u, respect is een heel groot goed. Respect alles en valt en staat met respect voor elkaar, naar elkaar. En luisteren kost niks. En je hoeft niet altijd om advies. Je hoeft niet altijd advies te willen geven. Als dat je gewoon hebt geluisterd. En knikken naar mensen. Mensen, als je knikt naar iemand, dan geef je degene ook het gevoel van, ai, er wordt naar mij geluisterd. En zo. En als mensen je om advies vragen, dan, en je kan die advies geven, dan geef je ook dit advies en zo. Dus dat zijn hele gewoon mooie gewoontes die een mens met zich meedraagt. Gewoon mensen om advies en zo. En even maar jippie. Daar je jippie. En zo. En we hoeven elkaar niet te bijten hoor. We hoeven ook niet lelijk te doen met elkaar. En dat zijn de mooie dingen die wij als mens met ons meedragen. En mensen niet het leven zuur maken. Die harde muziek, die harde herrie, hard rijden in het verkeer. Allemaal lelijke dingen die het ondraaglijk maken voor ons mensen met elkaar. Lieve mensen, krimijari, ruim je tuin op, drink voldoende water. Niet in die felle zon lopen, dat zijn allemaal tipjes die ik u vanmorgen meegeef. Goed slapen is wat bed waard. Ik zal u vertellen, ik heb de afgelopen nacht, jullie weten het, ik woon ergens waar er heel veel herries wordt gemaakt met de turbines en ik ben er dag en nacht mee bezig. Ik sta op met lawaai, ik ga naar bed en er is lawaai. Maar onze lieve Heer is mij genadig. Ik ben vanochtend heel goed opgestaan. Ik heb iets beter geslapen. En ik ben daar heel erg dankbaar voor. Want ik zal u vertellen, het is me heel wat waard. Ik ga u bedanken. En mijn tijd zit erop. Ik heb een uur met u gebabbeld. En het was mij een waar genoegen om met u te praten. En heel veel lobby. En mijn naam is Diane Baumgaerts. En tot de volgende keer. Fijne dag. Gezegende week verder. En goed weekend. Dank u wel.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.

Check. We leven in een moeilijke tijd, maar Jezus leeft. Laten we elkaar bemoedigen en tot zegen zijn. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem me niet terug. Verzonden ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom, sta ik pal achter mijn beslissing en ga nu anders.

De strijd is begonnen sinds ik Jezus heb aangenomen. Ik had meteen gewonnen omdat ik voor de overwinnaar heb gekozen. De loser blijft niet stil, de verleidingen blijven komen. Maar ik blijf winnen, want Gods macht die gaat alles te boven. Alles dat ik moet doen is vechten met zijn kracht. En als beloning zal ik eens participeren in zijn pracht. Niet voor een dag, nog een tijd, maar tot in eeuwigheid. Want sinds zijn heerschappij is begonnen, komt het nooit aan een eind.

0: hetzelfde was mij ooit eens overkomen. Dagelijks zwaar, maar van pijn moest overlopen. Maar ik kwam tot het eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan Hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld, gaat voorbij. Dus accepteer Jezus gauw, Jezus komt terug en Hij wil dat we klaar moeten staan. Want Hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan.
1: You're locked in to the FM Hot Spot.
2: 94.5
1: Hot I-94. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: lift your voice to the Lord.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
3: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: is 7 uur.
1: Niet meer radio naar Shalom. Met begunnen en nog prefoer voor en dat is een probleem.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Tien, twintig, dertig, veertig.
2: Hé, Sayadu.
1: Met Terry, mijn droom een parkie nomo. Na Skips Barkie Deal. Bij ons, na alle day. One Piece Chicken, Fries en Saus. Na Skip Style.
3: Zranazani, na Skip. Na View.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Diwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masara Lobiwang Brangasa Mebariwanka do Blessi. Ook tot de dorige nade Fugado, Mikancha Abra, Awortu, Awane Fu e Abrajiu, Leki Arki Mang Arki Uma, Chin Fugado, Folk Fugado, Brara Nangasa. Lobiwang Winsot Seifu Sranang of Agron Tapuyude, Mebariwanka do Blessi. En if je na gelegenheid, ja, bel wansa, wan brada, sms'ing of apping. Want abo skopu di mi echa, ade bestemd, lobi wang, di ala libisma, maar in het bijzonder, di de wang, di aanvaard Jezus Christus, lik de heiland, verlosser en bevrijder. Dat wan taki, lobi wang, abo skopu di bestemd, in het bijzonder, di ikan taki a lichaam fu Christus. If je accepteert a woord toe, dat na punt 2, maar begrijp en verstand dat je a boskopu di mi echa, a de bestem di ibriwan fu wi. Ook to mi, maar na doro genade mi kancha abra a woord toe. Lobi wang tide wotak abra leven door de geest. Te eigen om leven door de geest, deem sap tide taki leven door de geest, negel di den regeerders, ja, leven door de geest, nee geld die aan regering, ja, voor Sranang. En nee geld, lobbywan die aan DNA, aan Nationale Assemblée. Leven door de geest, lobbywan. En nee geld die de wang die nog aanvaardt Jezus Christus, lijkt de heiland, verlosser en bevrijder. Maar leven door de geest, en geld die de wang die ebribi in Jezus. Met name de wang die de wederom, die de opnieuw geboren. De wan die de opnieuw geboren, wederom geboren, de mlibi doro asantaye. Want na doro asantaye, wede in staat, voelibilek fafiti. Lobiwang, voelibilek vernieuwde, veranderde mensen. Voelibi en adef shitak we meka verschil uit. Na te, we libi doro asantaye. Te asantaye etirunu. Dus begrijp je de verstand die de taki. Te eigen om leven door de geest, dan een geld die de regeerders, ja, en een geld die aan regeren voor Sranang, assemblee, en een geld die de wang in Sranang, die nog aanvaardt Jezus Christus, lijkt de heiland, verlosser en bevrijder. En een geld die de wang die aanvaardt in, de wang die ebribina in in. Dat wang taki bribi in Jezus, lobi wang, in begrijp en verstand die de taki, a wani fu yu no kande basi abra yu. Bribi in Jezus, dat wan taki uiteindelijk a santaye na eng mus abba kontrole, na eng mus lei unu. Want je begrijpt taki, if we bribi in Jezus, en unu wan worden geleid door a santaye, of unu worden geleid door a santaye, an oman def shitak eng de a meester, a leidsman en a goede herder voor unu, en u kan bribi in Jezus, maar je begrijpt taki, fudusa taki, en fulibilek fawani, na doro asantaye. Ja, te asantaye etirunu, dan we mande in staat fudusa taki. Want, desansang, ei aksi fu unu, ja desansa umduji eng, sondro asantaye, uno mande in staat. Vandaar dat im saptire taki, leven door de geest, e geld, di you, di me, di de wederom die de opnieuw geboren. Usabi lobiwang dat hij in Sranang, buiten Sranang, hij abi verschillende denominatie, ja, inaf de wederom, inaf de opnieuw geboren, zolang hij zeg maar accepteert Jezus, ja, hij tek dopu, dat hij bongba. Maar begrijp en verstaan, lobiwang, dat zonder asantaye, unomade in staat, ja, voelibilek fafiti. Unomade in staat, voelibilek vernieuwde en veranderde mensen. Asantaye eju wanyun karakter, wetis wanyun manieri, ja wetis wanyun libi, doro asantaye. Nadoro asantaye e defshi lobiwang dati we e behore Christus to. We go in a war to lobiwang and fosu go in a war to dame begi. Hemelse Vader megi u grantangi. Dat ook to tide you sa go you hang e you sa contact you do ini and doro alibi for everyone di e folga boskopu disi masra we spedende tek abradoro you ye. Grantangi dat doro asanta ye yusa konta chu dul ini endoro alibi fu de wang di e accepter aboskopu di e opodense revi so dati a wortu e kis leve ini endoro alibi fu de tek abra en go yu hang in Jesus Christus name. Amen en amen. Lobi wang ti de wo bigi lesik moto uit Galaten 5. Begrijp en verstand die dit aki, brivi in Jezus, asantaye na emus abba controle, na emus tirunu, want yabi soms ma etaki, dat het is Jezus en Jezus alleen, trawa etaki, het is Jezus of niets, maar die de woshi, dat die zonder asantaye, unomade in staat voor dusa Jezus taki, unomade in staat voor libilek fawani, vandaar dat team sapi lebiwang taki bribi in Jezus zonder asanta je eigenlijk je libiski fasi. Ja toch je libilek wan natuurlijk mens. Zonder asanta je libilek wan onveranderde mens. Zonder asanta je anomandefsi lebiwang dat u de geheel anders unoma meka verschil uit. Adi asanta je die estelu in staat. Ik kan taki voor draag Christus uit. Ja, voor weerspiegel in. Voor de gelijkvormig naar het beeld voor in. Zeg maar, voor Jezus in. Galaten 5, vers 24. Lubiwang. Naar vers 25, wo lezen. Vers 24 voor Galaten 5, taki. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Lubiwang, anatrobi zo't ras na jou, zo't bevolkingsgroep na jou, ik ga scoren of je nog ga scoren. Verstaat die de, begrijpt die dat je, even je behoren Christus toe, dan je reken af naar de oude natuur, naar de begeerte voor een. Even nog doet dat je begrijpt dat je, dat je libi, eigenlijk buiten awani voor een. Dat je libi liggi wa onveranderde mens. Dan je otaki dat je ego om Jezus, maar je gedrag, je handelwijze, en al defshi libi wang, dat je Jezus Christus naar je meester, naar je leidsman, naar je goede herder. Libi wang te ego om Jezus Christus, den begrijp en verstand dat je a oru natuur, nanga de begeerte voor een. Kruisig, dat want taki awani fu unu, no kan de moro langa basi abra unu, uno kan wakabaka Jezus, en ubohou awani fu unu, uno kan volg Jezus, en ik kan behou a karakter, a maniri fu you, you no man draag Christus uit. En nou defshi, lobi wang, dat die wilibiskin fasi, efu asantae netirunu, aboskopo futide lobi wang, ego abra leven door de geest. En lefam tak na bijing. Leven door de geest. Nee geld die de regeerders. Nee geld die a regering. Nee geld die a DNA. En nee geld ook toe die de wang. Die no de wederom, die no de opnieuw geboren. Ja, en nee geld die de wang. Die no accepteer Jezus Christus. Leven door de geest. En geld die de wang. Die ebribe in Jezus. Ja, de wang die de wederom, die de opnieuw geboren. En begrijp en verstaan, lobiwang, bribi in Jezus, dat want taki, a oru natuur, nanga de begeerte, jum kruisig. Maar je begrijpt, lobiwang, taki, te a standaard verlaag, dat want taki, a leri di eji, ego te nanga gehoorzaamheid na a voorganger, a manfugado, a umafugado, zeg maar, a bisschop, a apostel, a profeet, dat je begrijpt, taki, you ik volg Jezus, maar in oma doe, zei Jezus, taki. Want Fudusa Jezus taki asanta ye na em tirunu uiteindelijk. Lubiwang gehoorzaam uw voorganger ade a waarheid. Want dem leer u fuku ondro tiri fu asanta ye. Dem leer u fu worden geleid door asanta ye. Dat wan taki de wan di kisa taak di abba verantwoordu dem bischoppen, apostelen, profeten. Lubiwang if den de in dienst fu Christus dan dem libidoro asanta ye. Want dan sa de abi adade draag over. If de ne libidoro asanta ye, de no jiu aleri ook tofu libidoro asanta ye. En if de jiu aleri di ego tenanga gehoorzaamheid na voorganger, den begrijp en verstand taki de ne libidoro asanta ye. Want if de libidoro asanta ye, dan aleri di do jiu na uiteindelijk fu kon ondrotiri fu asanta ye, fu gehoorzaam asanta ye. Lubiwang, je begrijpt en verstand taki de man nanga de uma die gado tekna in dienst door een man op Jezus Christus de moest bekeer. Want if de no bekeer de no man meka verschil uit. If de no bekeer fukon libidoro asanta ye an oma de fsitak den de geheel anders in de handel, de wandel, de gedrag. Want a woord to fukado ade duidelijk dat wie Christus Jezus toebehoren. Dus heeft die door genade, je abba bediening, ik kiesa genade gaven, dat je een apostel, profeet, ja, noem maar op, ieder in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, al woord toe, voor gado, en leer je een ami, dat wie Christus Jezus toebehoren. Dus aan het robi, loop je een soort titel jabi, soort bedienen je chisi door genade, soort genade gaven je chisi. If je behoren Christus toe, dan begrijp en verstand dat je aan oude natuur, naar de begeerte voor een, je kruisig ding, want if je niet doet dat, je go je eigen weg. En te je niet doet dat, lobiwang, te je kruisig ding, zeg maar aan oude natuur of de begeerte, lobiwang, voor als king, oude fsi, van oude fsi, je begrijpt dat je uno de tapaspoor. Je hebt gewoon twee uren te paspoor naar Dora Santa Ye. Twee uren te paspoor dat je een lobby. Ja, vrede. Eenheid. Twee uren te paspoor dat je begrijpt dat je dan uma libilek van viti. Dus begrijp en verstand die de lobby wang. If u eenheid, lobby, vrede. No de onder de wang die gaat over kies door imam Jezus Christus. Im saptire taki. De no de tapaspoor, de onspoor. Vandaar dat hij een bekering die hem vindt precies naar Abraahelini. En je begrijpt dat hij door de tijden heen, door een verlaagde standaard, dan hoogmoed tek Abra. Ja, partijschap tek Abra. Aflees erigeri. En je begrijpt dat hij te een volledige waarheid komt, dat de wandi kiezen voor futalibiskin fasi. Futalibi langa de egi wani, futalibi ikantak doro af een lagde standaard, dat de dena positie voor tegenstander. Ja toch wan, de vijden schreef aangevallen. Terwijl de bekeerding, terwijl de jiden schreef abra, want eigen oma wani fugado. En a woord fugado, lobi wang, ade bestemd die wie die geboren uit een doro eje. Ja, ade bestemd die de pchi fugado in het bijzonder. Dus nu verwacht Lubiwang dat de regeerders, ja, den, zeg maar ministers, ja, president, vicepresident, de assembleeleden, oma Libidoro Asantaye, heeft de nou de wederom geboren, heeft de nou de opnieuw geboren. En dan kan de wederom, dan kan de opnieuw geboren, maar heeft de Libidoro afgelaagde standaard, dat je begrijpt dat de nou maar Libidoro Asantaye. En nou defshi. If de libidoro asanta ye. Ja toch, want de libidoro asanta ye. Dan, you nou as madi nesluit compromis. You nou as madi a belang fugado de centraal. Lubiwang begrijp en verstand taki. A boskopu di mi echa. Na doro openbaring fu asanta ye. De wan di a probleem nanga a boskopu. Na de wan di ebribi in Jezus. Maar je begrijpt tak de libiski fasi. Ja toch, den ebribi in Jezus, maar je begrijpt dat je den verlaga standaard, dat je begrijpt dat je dan adjelek na die debris de amoro bigi feanti fu uno ma imsapti de taki amoro bigi feanti fu uno di ebribi in Jesus di de wederom di de opnieuw geboren na vlees ja toch want efune libidoro asanta ye ano de duivel schuld de duivel no ma horu tegen fu libidoro asanta ye na vlees na awani fu uno uno juusref abra uno wan juusref abra ondanks a volledige waarheid te kom je stribbelt tegen je rebelleert tegen june accepteren den begrijp en verstand die dit aki ano de duivel lobiwang schuld dat die uno ma libidoro asanta ye of une libidoro asanta ye na aflees en tewe libidoro asanta ye dan oudef shi eenheid ode lobby ode vrede ode tewe libidoro asanta ye dat je begrijpt dat je a lostu fu uno nafdusa gado taki. Ja toch, tewe libidoro asanta ye, da a belang fu gado de centraal. Tewe libiski fasi, da eigen om eigen belang. En je begrijpt dat de eigen om eigen belang verdeelt hij tot de. Want de belangen, lobi wang, je begrijpt dat je o zorgu dat je de wang die gado verkies, ja, ik kon tapa presi pe eigenlijk de natrobi efu gado apprecieren na sadedu tere libiski fasi da ego om de eigen belang en dat is orgu fu verdeeldheid. Dus begrijp en verstaan lobiwang brangasa dat die leven door de geest e geld die de wang die e bribi in Jezus de wang die de wederom die de opnieuw geboren. Dus if je de wederom is opnieuw geboren, if je taki de wederom is opnieuw geboren, en te eigen om leven door de geest, dan je virus er veroordeeld of aangevallen, dat want ik al die tijd in libiskin fasi. Dus in begrijpt die de lobiwang, dat je een probleem doet abi in het lichaam voor Christus, en de duivel tapa voor spresi, na aflees. Want de man, na de uma die gaat verkies, dem dia leri, fu libidoro asantaye. Dat want ik voor gehoorzaam asantaye uiteindelijk. Maar de neji aleri dati. Aleri dat neji. Aleri di eji. Ego tenanga gehoorzaamheid na amafkado. A umafkado. A voorganger. En dat je begrijpt dat je dan de bouwde eigen koninkrijkjes. Ja toch, want ja verschillende man na umafkado toch. En door een verlaagde standaard dat je met de eigen zonen en dochters. Dus de man en de uma fugado, ze hebben zonen en dochters die de jaleri die ego tenanga gehoorzaamheid naar den toe. Dus aleri die eji, anofu uko libidoro asantaye, en dat want allen die door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. Unetjes aleri dat die, aleri dat neji. De man en de uma die gado verkies, de neji aleri dat die. Fuko libidoro asantaye, fuko libi le kwan zoon, le kwan dochter fugado. Aleri dat neji. Dus in begrijpt die de verstand die de taki. A probleem die wabi. Lobi wang. Ano de duivel tapa fospresi. A probleem die de na aflees. En de man anga de uma fugado. De libi skin fasi. En den bekeer. Maar je begrijpt taki. Hoogmoed. Ja. Tek trawang. Waardoor au moeilijk die den. Fu. Sakaden srevi. Ja toch want acceptera bosko polisi. Dat want taki. Inoma libi moranga hoogmoed. Ja inoma libi moranga partijschap. Inoma libi moranga egi wani. Want we lezen. Moto uitgelaten 5. Vers 24 baga. Want wie Christus Jezus toebehoren. Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus dan hadden we vina wan bischop, apostel, profeet. A word to fugado e ler you nangami dati want

anatrobi fiuna biskop, apostel, profeet, libidoro a Santa Ye. Madora verlaag de standaard dan af libidoro a Santa Ye. Dan iboho a karakter voor u, a manier voor u, dan ook dat jeleki a gave die tisi, ja, a bedienen die abi, dat na alasani. Dan je begrijpt dat we ook een verschillende genade gaven, de verschillende bediening, maar te eigen om a gedrag, te eigen om a manier, te eigen om a handelwijze, dat je begrijpt dat dan je virus is veroordeeld, dat je lekker naar Abos Kopman is veroordeeld. En ook dan, dat is die wat samen een probleem toch? Want na één is dat maar lebi wang, samen lezen, ik moet uit dat woord toe. En anomi taki na woord toe taki, maar je begrijpt dat al die tijd, je begrijpt dat de leerman, de no leer je disi, of de leer je maar de lompsa, de no lega nadruk. Ja toch, de taki, Jezus Christus, adu alasans abem dukba, eigenlijk inaf do not moro. Ja toch, inaf verplichte moro, want Jezus Christus poti free. Ja toch, Jezus Christus, paya prijs, en a prijs die apai, a overwinnen die abahal, sorgo taki, inaf do next moro. Wel, Galaten 5, vers 24, etaki, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus de leerman die leert u dat ik tek Jezus en Jezus doet alles aan ik ba in af doe not moro. Dat want dat ik lebi wang de leerman die si de libi skin fasi. En dat want if de be libi doro a santa ye. Dan de bo leer u voor verstand, voor konta pa presi, voor you egi wani no demoro langa basi abrayu wan asanta ye na emus aba controle. Want if him reken af nanga oru natuur nanga de begeerte, dat wan taki ina oru libi dai saptak yunawas ma zeg maar dibe oru. Yunawas ma dibe fufuru. Yunawas ma dibe libanga bitterheid. Ya toch anga rock. Te ati ben brong. Je begrijpt taki if ino ben do. If ino do say ben wan do. Ati brone saka. Ya tok te wans ma duwansa nanga yu. Da ye luring. Ye wakti. Ya tako ina fal fu yu. En da so wei taki isabol langan be lur yu. Na so ube libi. Dat na a oru natuur. Vanda dat a woord tu taki. Want wie Christus Jezus toebehoren. Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar aleri dat neji. Aleri di eji. Nataki, if je gehoorzaam a voorganger, de bungba. Ja toch, want na voorganger, ja, na één kisa taak, na één abba verantwoord toe, na één, ik kan taki, moest waken abra asiel voor jou, want je moest die rekenschap. Dat je begrijpt dat je taak onder controle voor a voorganger, dan je taak karakter voor jou, a manier voor jou, dat je dan a bitterheid, je dan a rok, je dan a partijschap, je dan a hoererij. En je begrijpt dat een man, een oma voor een voorganger, je begrijpt dat zo'n zijn niet aan een opmoeite. Ja toch, want if één hoogmoedig, aan een opmoeite is hij hoogmoedig. Ja toch, if hij oeru, aan een opmoeite dat je oeru. Lubiwang, begrijp en verstand dat je, abo skopo die met je, aan een veroordeel je, manaf op je ei, want uiteindelijk, if we behoren Christus toe, dan reken af naga a oru natuur, naga de begeerte. Want vers 25, taki. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Dan nou, alleri die weetjes, ik wil naga gehoorzaamheid naar voorganger. Dus if je niet gehoorzaam aan voorganger, in de na wani fugado. If je niet gehoorzaam aan voorganger, word je niet geaccepteerd. If je niet gehoorzaam aan voorganger, eigenlijk in de buiten awani fugado. If je niet gehoorzaam aan voorganger, je nou een rebel, volgens alleri die eji. Terwijl alleri die demji u, naf konta pa presi, voor gehoorzaam a santa ye, voor libidoro a santa ye. Maar je begrijpt dat je van voorganger niet gehoorzaam a santa ye. Ano, die alleri ook toe voor gehoorzaam a santa ye. Vandaar dat je begrijpt dat je as kifasi erigeri. Ja toch dan, uwan eenheid, maar unowan de onrotiri fu asanta ye. Ja toch uwan kenki, maar unowan kenki, althans ten koste van alles.

0: Eva want a kinky do wani, want tamboho a conference leer, da we meko eigen zonen en dochters. A kinky do wani, da we tahora zogenaamde conference leer. Lubiwang begrijp en verstand aki, a woord te fugado a de duidelijk. Dus ik vind gehoorzaam mijn voorganger, begrijp en verstand dat je a gehoorzaamheid naar een toe moet zorgen dat uiteindelijk je komt op apprezi, pe je libidoro a santa je, en libidoro a santa je, dat je begrijpt dat na a santa je, je gehoorzaam. Want a santa je, e je wanyu karakter, e je wanyu maniri, e je wanyu libi. Maar gehoorzaam a voorganger, zolang je libi, dat je tanga karakter voor jou, je tanga maniri voor jou. Je tanga bitterheid, je tanga wrok, je tanga hoererij, je tanga hoogmoed en partijschap. Je begrijpt dat ik denk keur goed. Je toch gewoon trouw op de schrijf, je doet mee aan partijschap. Dus de naam moeite, lubiwang, eigen om Jezus Christus. En ook toe, amang, a umafgado moest bekeer, want a woord te fugado en leer, junangami, me lisenji etenwalisi, Galaten 5, vers 24 naar vers 25. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. We gaan nog een traggedeelte op doen voor een woord toe. We gaan nu naar Johannes. Want Jezus Christus verwijst de discipel voor een. Op doen go naar Asantaye. Vandaar dat hij je begrijpt en verstand dat hij leven door de geest en geldt die wie die geboren uit God door de jeeën. Nu verwacht dat hij de regeerders, de regering, de assembleeleden, de bewang, om een libi door de assantaje, want libi door de assantaje niet geldt die ding. Libi door de assantaje en geldt die de wang die de wederom die de opnieuw geboren, de wang die er behoren Christus toe. Johannes 16, vers 12. Jezus Christus die aan het woord Ataki. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Lubiwang, Heer Jezus Christus, verwijst de discipel, de volgeling voor een, go naar een geest der waarheid, die ons zorgt dat de libi in een volledige waarheid, een volle waarheid. Jezus Christus, dat hij een geest der waarheid overheerlijk een. Nou, door een leri, een bischop wordt verhoogd en verheerlijk. Een apostel wordt verhoogd en verheerlijk. Want een leri die weet je zie, ik word in een gehoorzaamheid naar voorganger, die nou een apostel, die nou een bischop, ja, die nou een profeet. Lubiwang, heeft de nou bekeer, in begrijp en verstand dat de nou man gomoro fara, heeft de nou bekeer dat in deze positie voor tegenstanders, want na ding is er goed dat hij wani fugado, no man def si, na de zorgen dat hij de chifugado normaal libi in de bestemming, like zonen en dochters fugado. Lubiwang, mi denk dat hij wang laatste tekst de etik moet uit Romeinen. Kon luk even herhaling, Romeinen 8. Romeinen 8, vers 6 dat hij. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom. Dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Dus dan heb je nog een bischop, apostel, profeet. If je libisch kind van zie, je behaagt God. If je libisch kind van zie, je begrijpt dat je sayotja abra, of zorg dat je lobbywang, God nog maar komt tot een doel, en nog maar defsi, lobbywang, dat doet de geheel anders. Want na door asantaye, door agezindheid voor agees, weet je in staat voor behaag gado. Lobby wan me bar you odi, ide vrij voor reageer, aan nummer na 86-21-17-2. Leven door de geest, egel die wie, die geboren uit gado, door eje. Dus Adona you, say je dan aan woord toe. Je acceptering if je verwerping. Adona you. God bless you. Amen en amen. Te wat rally, silobiwang. Dat we godoro, dat we gomoro fara. In Jezus Christus name. Amen.
1: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.